0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Gaat het nog? Ja? Nou, dan gaan we het over vreemd gaan hebben. Ja, voor jou. Wanneer begint vreemd gaan voor jou? Bij welke actie?
1: Bij welke actie?
0: Twee halen, drie betalen. Nee. Wanneer? Vreemdgaan gaat bij jou over liefde.
1: Ja.
0: Even aan een man vragen. Nee, maar wat betekent dat? Is dat jouw vriendje?
1: Ja.
0: Ja. Leuk. En bij welke actie zou hij vreemd gaan? Als hij liefde voelt voor een ander?
1: Ja.
0: Maar hoe check jij dat?
1: Ja, dan zou hij eerlijker moeten zijn.
0: Dan zou hij eerlijker moeten zijn. Hey! Oh, dat is een spannend moment. Zeg, ik heb er ook voor zitten. Nou, hoe lang hebben jullie al iets?
2: Vijf jaar.
0: Ongeveer. Oké. Okay. Heb je wel eens liefde gevoeld voor een ander?
2: Heb ik wel weer.
0: Oké, dit stukje knippen eruit. Zeg maar, heel
3: weer. Liefde heeft tijd nodig, hè?
0: Liefde heeft tijd nodig. Dus het is gewoon heel lang vreemd gaan, zeg maar. Gewoon vreemd reizen. Gewoon, hey! En wanneer zou zij vreemd gaan? Bij welk iets? Bij welk ding? Bij zoenen, als ze met een ander zou zoenen, is dat vreemd gaan?
3: Dat is vreemd gaan.
0: Dat is vreemd gaan. Zoenen met tong of zonder tong?
3: Ja, doe maar met.
0: Doe maar met. Nou, kom maar. De zonder tong maakt jou niet uit. Dus ze kan gewoon op een feestje gewoon naast jou staan zo. Hé, hey, leuke vriend. Zie je een tong. Kom, ga maar naar huis. Ik zie iemand heel blij kijken nou. Oké, iemand anders. Even kijken. Ja, nou, een jongen met een Puma-shirt. SMS'en, is dat voor jou vreemd gaan? Niet echt. SMS'en over zoenen met tong. Is dat vreemd gaan? Oké. Okay. SMS'en met je tong, weet je. Dat is wel geil eigenlijk, hè? Of schatje, doe nog niet. Weet je waarom ik het vraag? Omdat ik het echt niet weet. Ik heb geen idee. Ik praat er met heel veel mensen over. Niemand kan mij precies vertellen wanneer vreemdgaan nou eigenlijk begint. Ik heb een aantal relaties gehad. 9 van de 10 keer fout op dat punt. Nee. Maar weet je wat is? Niemand begint erover. Wanneer in je relatie ga je zitten en zeg je, schat, hoe zou je dat vinden als ik met een ander naar bed ga? Dat is niet spannend, weet je, dat is niet leuk. Maar dan is het gebeurd en het, ja, hadden we het er maar over gehad. Ja, maar ik was dronken. Ja, maar ik ken haar niet eens. Ik zal haar nooit meer bellen. Hoezo dan? Ah, ik heb hier haar nummer. Oh nee! Het is altijd gedoe. Kijk, en ik heb een heel duidelijk idee. Door mijn ervaring heb ik een idee. Oké, ik ga het voorleggen aan jullie. En jullie moeten even reageren, want ik heb hulp nodig. Al heel lang, maar dat is een ander verhaal. Volgens mij is het voor een vrouw veel erger dat haar man, ik doe even heteroseksuele relaties, de hele dag aan een ander denkt, in plaats van dat hij één keertje per ongeluk zijn piemel erin steekt en haar daarna compleet vergeet. Wie is het er niet mee eens? Hand. Ik leg het even uit. Voor mannen stelt neuken geen fuck voor. We hebben het er altijd over, interesseert ons echt helemaal niks. Hetzelfde als aftrekken, maar dan met een vrouw over je piemel. That's it. Een soort theemuts. That's a swap. Nee, dit is best wel koud, flop, warm. That's it. That's it. Echt waar, ik bedoel, het is gewoon, ja, je hebt twee handen vrij, dat is ook lekker. Kun jij sms'en. Maar het is voor ons niet iets om over naar huis te schrijven, begrijp je? Ik ga thuis ook niet vertellen dat ik de lege fles heb weggebracht. Kom op, weet je. Waar begon mijn vriendin dan constant over te zeiken? Oh, je hebt vast heel bijzonder contact met haar. Zij is vast heel speciaal van jou. Je hebt vast een hele bijzondere band. Nee. Dat zeg ik alleen tegen jou. Weet je wat je eigenlijk moet doen als je vriendinnetje constant zeikt over vreemdgaan? Neem haar een keer mee als je vreemd gaat. Ik meen het, dan ziet ze dat het contact niks voorstelt. 9 van de 10 keer kent ze haar nog beter dan jij. Oh, en hoe zou jij het dan vinden als ik bij jou vreemd zou gaan? Hè? Hoe zou je het dan vinden als ik bij jou... Ja, dan ben ik ziek. Dan ben ik heel verdrietig. Dan jank ik heel lang en dan ga jij dood. En waarom? Omdat ik weet dat een vrouw liefde en seks niet kan scheiden. En die paar die dat wel kunnen, ja, zo'n slet hoef ik niet, dat vind ik vies. Kijk, vreemdgaan is voor mannen gewoon leuk. En waarom is vreemdgaan leuk? Omdat het iets slechts is. En slechte dingen en geile dingen gaan nou eenmaal heel goed samen. Dat maakt Duitse porno ook zo'n goede combinatie. Kijk, ik vind vreemdgaan te gek. Maar om daar nou een relatie voor te beginnen, ik weet niet hoor. Ik geloof er niet meer in. Ik geloof niet meer in relaties. Ik bedoel, ik vind het knap, jullie proberen het, maar ik, nee, jammer. Nee! Nee, maar ik bedoel, het is zo'n verplicht gezellig zijn. Het is net kerst. En wat denk je dan, weet je wel? Wat denk je dan als je verliefd bent? Daar begint het, hè? Dan zijn mensen eigenlijk al een beetje ziek. Als ze verliefd zijn, zijn ze ziek. Dan kunnen ze niet meer goed nadenken. Dan is het een beetje... En dan zeg je, waarom doe je zo raar? Nou, het is magisch. Een wit paard. Oh, het is goddelijk. Het is goed. Nee. Dat is een hormoon in jouw hoofd. That's it. Op het moment dat iemand anders jou leuk vindt, trek jouw systeem door. La, la, la, la, la, la, la. Jij verandert in een roze Teletubby. La, la, la, la, la, la, la. 3 maanden later, jij stinkt. Dus voor alle vrijgezellen hier in de zaal, het ligt niet aan jou. Maar aan het feit dat niemand jou leuk vindt. En denk je nou echt dat als je verliefd bent, dat je dan niet meer alleen bent in het leven? Is dat echt de overtuiging? Denk je dan echt, oh, alle problemen kan ik delen? Denk je nou, oh, ben je verliefd op mij? Zullen we zoenen? Ja, is goed. Komt hier liefde bij? Oh, raar wijf. Dat is goed. Zoenen. Zullen we samen naar bed gaan? Dat is goed. Zullen we neuken? Dat is goed. Zullen we klaarkomen? Ja. En vanaf het moment dat je bent klaargekomen, weet je dat je nooit samen bent geweest. Wat denk jij nou?
4: Niks.
0: Nou, zeg eens. Wat denk jij nou?
4: Ik ben helemaal leeg, schatje. Echt wel, helemaal.
0: Nou, jij sluit mij buiten.
4: Nee, dat komt zo. Nee, schatje, dat was een grapje, hè?
0: Ik vind het niet echt een moment voor grapjes.
4: Nee, dat bedoel ik niet. Het is gewoon goed zo. Ik vind het echt heel fijn. Fijn.
0: Ben jij boos op mij?
4: Nee, ik ben niet boos op jou.
0: Waarom doe je dan geïrriteerd?
4: Ik doe niet geïrriteerd. Ik ben... Nee, het is goed zo.
0: Nee, dat was geen grapje. Echt, het is goed zo. Heb jij een ander? Ja, binnenkort wel. Ik heb op een gegeven moment besloten in mijn leven om gewoon eerlijk en direct te zijn. Wat denk jij nou? Ik was er net aan het denken hoe ik jou zo subtiel mogelijk kon vertellen dat je uit je bek stinkt. Maar dat werkt goed. Meteen daarna kun je Xboxen. Yeah. Oeh, even de deur dicht. Oké, oeh.
4: Als ik meer dan 3 keer met een chick geneukt heb, hè, dan begint zij altijd over hoe lief en schattig kleine bruine kindjes wel niet zijn. Ja, die hebben ze in Afrika zat over. Ga maar halen! Vroeger was ik zo panisch voor het krijgen van kinderen dat ik mijn vriendinnetje meteen uit klaarkomen ging beffen om het zaad er weer uit te zuigen. Ja, dat klinkt best smerig, dat weet ik. Zoiets als...
0: heel goed voor je tanden, hè? Kinderen, man. Waarom in fuck steek kinderen? Is dat dan een reden om bij elkaar te blijven? Is dat het? Oh, moet je vooral doen. Jongen, er zijn zoveel kinderen. Er zijn veel te veel kinderen. Ik struikel elke dag over kinderen. Vaak expres. In China hebben ze het goed begrepen. Gewoon per gezin één kind. Dat is zat. Dat is meer dan genoeg. In Nederland hebben de Chinezen het ook goed aangepakt. Per wijk één afval Chinees. Hier, hup, neem maar mee. Hier, kindje bij. Dan weten jullie ook waar kroephoek eigenlijk van gemaakt is. Een vrouw wordt ook nooit verliefd op de man die is. Maar altijd op de man die ze ervan kan maken. Dat verklaart ook het succes van Barba Papa.
5: Hier mee. Ik had vroeger een vriend die was... Ja, hoe zeg je dat? Die was mislukt. Door een gendefect waren de botten in zijn gezicht niet volgroeid, maar hij was ook nog eens in de baarmoeder gegroeid met de navelstreng om...
6: Niets anders, Mix 24...

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van.

Zo heb ik vroeger mijn vak moeten leren, dames en heren. Tegenwoordig gaat het natuurlijk sneller. Er is televisie en er zijn duizenden kansen voor alle mogelijke artiesten. Want de televisie vraagt telkens nieuwe gezichten en nieuwe mensen. Vanavond neem ik u even mee, dames en heren, naar de studio, naar de televisiestudio. Want er is vanavond een talententest. Een auditie. Dus er komt hier aanstonds een debutant. En deze man komt hier een proef van bekwaamheid afleggen. Daarboven zit de jury. En de jury spreekt de debutant toe door de microfoon. Ik zal de nerveuze debutant even halen.

0: Ja, mijn naam is Jack Bemelmans. Ik ben de producer van de afdeling amusement. Wilt u even bij de microfoon gaan staan en duidelijk uw naam zeggen?
1: Ja, meneer, op de eerste plaats wil ik eens even hartelijk bedanken voor het schrijven wat ik heb gekregen om hier te verschijnen.
0: Alleen uw naam, alstublieft.
1: Mama, ik wou even hartelijk danken voor het schrijven wat ik heb gekregen om hier te verschijnen in de studio, om hier op proef te spelen.
0: Alleen uw naam graag, alstublieft.
1: Oh, de naam is Hartman, alstublieft. Hartman, Charles Hartman.
0: Met een T.
1: Oh, dat mag niet zo.
0: En uw leeftijd?
1: Leeftijd is 64 jaar.
0: Wat heeft u voor een nummer?
1: Een telefoonnummer bedoelt u?
0: Nee. Uw nummer. Uw act.
1: Bedoelt mijn theaternummer? Ja, natuurlijk. Ja, dank u wel, alstublieft. Meneer, ik ben goochelaar. Ik heb een tovernummer.
0: Ja, kunt u ons in het kort iets vertellen over uw werk?
1: Oh, heel graag. Dank u wel, alstublieft. Meneer, momenteel woon ik 40 jaar in Nederland. Ik woon 40 jaar in Holland. Maar ik heb altijd veel geschorven in het buitenland, in de variété, met het goochelnummer, onder de naam Charelli. Charelli was de naam. Dat was een naam die was eigenlijk samengesteld van twee verschillende personen. Daar komt mijn vrouw van damals, heet Ellie, en ik heet zelf Charles. En ik heb die twee namen tezamen gekleefd, niet? Zo is dat Charelli geworden. Waarschijnlijk heb je wel van de naam gehoord, niet?
0: Nee.
1: Oh. Ja, ik heb speciaal meegenomen een paar mooie kritieken. Zeg maar, ik vind dat je komt met u misschien in.
0: Nee, dank u wel.
1: We hebben altijd veel succes gehad, meneer, met het hoger nummer. In de eerste jaren van de oorlog, daar had ik nog een uitgebreid nummer met 24 konijnen en 12 witte duiven. Dat is ook winter gekomen, ja. Maar dan heb ik min of meer mijn eigen nummer opgegeten. Niet? Ja, maar als de oorlog voorbij was, dan heb ik weer willen beginnen, maar er was geen variété meer. Je moet niet vergeten, de televisie is mooi, maar heeft ook veel kapot gemaakt, meneer.
0: Juist.
1: Jawel.
0: U kunt beginnen. U heeft 2 minuten.
1: Ah, meneer, ik kan toch niet in 2 minuten, dan kan ik toch niet dat hele...
0: Dat hoeven we niet te zien. Begint u maar.
1: Dank je wel, alstublieft.

de hoed wil niet openspringen, meneer. Waarschijnlijk zit de veer te strak gespannen dan. Dat maakt niets uit, meneer. Ik zal ohne hoed werken, ja? Ik zal het nummer blootshoofds afwerken, is geen verschil. De truc met het ei. Ik heb het ei laten vallen, meneer.

Het witte dopje is eraf gevallen, meneer. Nog een truc met een ei.

Ik ben een stuk van een bootje afgevallen, meneer. Druk met de duif.

0: Teufel ist tot. Der Teufel heeft te lang in het zwarte doosje gezeten. De Teufel moet fladderen, meneer.
1: Ja, uw tijd is om. U kunt nu wel gaan.
0: De tijd is om?
1: Ja, u hoort nog wel van ons.
0: Dank u wel, alstublieft. Meneer, als u mij misschien nodig heeft voor een programma, want u wil me misschien nog opbellen of zo. Ik heb zelf geen telefoon. Maar ik woon boven een sigarenwinkel.
1: Dag, meneer Hartman.
0: Oh, dag, meneer. Hoe was de naam ook weer?
1: Bemelmans. Jack Bemelmans.
0: Nooit van gehoord.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: X24.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, vanavond vertel ik een verhaal. Dat is het sprookje, de fabel van de eend Alfred Jodocus Kwak. Omdat zijn vader, zijn moeder, zijn broertjes en zijn zusjes door een grote vrachtauto waren doodgereden, woonde Alfred Jodocus Kwak al heel lang in zijn uppie aan de oever van de Snellevliet in het riet van Groot Waterland. En als jij daar in een bootje voorbij vaart, dan hoor je misschien Alfred Jodocus Kwak zingen. Ik waggel en ik zwem, ik kwek voor jou en ik kwak voor haar. Ik snater heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor mij zingt, dan zwem, dan duik ik.

0: De aanwezigheid van de Heere God. Wat is dat? De aanwezigheid van de Heere God. Christus. Jezus Christus. De Heere God, Jezus Christus. Wat is dat? Ik kan het niet. Ik kan het niet uitleggen. Dat is iets. Dat is een gevoel. Ik kan het niet. Christus. Ik kan het niet uitleggen. Je kan niet uitleggen. Het is een gevoel. Je kan niet.
1: Hou je kop dan, man! Ik word toch zo gek van dat christentuig, hè? Christenhonden. Kijk, die Jezus Christus, hè? Sorry, maar dat was een nozem uit Nazareth. Verder niks. Prima gozer, niks aan hand, maar een nozem. Weet je wel? Je hebt dan God, had hij het altijd over, God. En God heeft alles gemaakt, hè? Hele universum, de aarde, ieder grasprietje, allemaal van God. En dan zei hij, ja, dat is mijn vader, hè? Ja, dat is mijn vader, heeft het allemaal gedaan, hè? Ja. Het was gewoon een mens. Jezus was gewoon een mens, dus je liet ook scheten. Sorry dat ik het... Ja, dat vind ik leuk, dat is een beetje banaal, maar dat is zo. Een mens laat scheten, Jezus heeft scheten gelaten. Dat is, en dan moet je dat voorstellen, dat je dan zo bezig is. Ik ben dan de zoon van God. Dan. Zet anders een raam open even. Kan toch niet, man. Maar dan ga je met van het christentuig in discussie. En dan vraag je, hoe weten jullie dat zo zeker? En dan zeg je, ja, dat staat geschreven. Ja, maar hoe weet je dan dat alles wat geschreven staat, waar is? Ja, dat staat ook geschreven. Dus ik heb altijd, als ik met dat tuig in discussie ga, hè, heb ik altijd een klein boekje bij me. Daar heb ik ingeschreven, God bestaat niet. Weet je wel? Dan heb ik in discussie gezegd, hoe weten jullie dat zo zeker? Ja, dat staat geschreven. Oh, dat is heel gek, want kijk, hier staat... Ik voel mij heel erg verbonden met het Joodse volk. Maar waarom? Omdat ik Joods ben. En met wie voel je je verbonden? Met die andere Joden. Maar waarom dan? Omdat die ook Joods zijn. Maar wat voel je dan? Ja, een soort verbondenheid. Maar waarom dan? Omdat we allemaal Joods zijn. Maar wat is dat dan, die verbondenheid? Ja, dat is...
0: Ja, je kan dat niet uitleggen. Dat is...
1: Maar wat doen jullie dan? Nou, we hebben allerlei tradities. Oh ja, wat dan? Nou, dan gaan we bijvoorbeeld gezellig met z'n allen allerlei dingen niet eten. Jongetjes, snijden wij een stuk van de lul af. En heb zelfs van die gekken, die hebben dan van die Bob Marley-achtige dreadlocks, zo'n hoedje op, staan de hele dag tegen de muur te mekkeren. Ja, zou leuk zijn dat die muur er een keer genoeg van kreeg. Hè? Staan zo van, dat die muur dan zegt, flikker nou eens op, man! Ik ben ook niet van steen. Oh, man. Oei, oei, oei. Weet je wat ik ook zo'n ontzettende zak vind? Allah! Allah met zijn dikke lul. Maar dan heb je van die hysterische zandmensen, die gaan heel hard op me. Allah! Allah! Dan denk ik, jongens, doe eens rustig, het is zo heet.
2: Weet je wel.
1: Dan zeg Allah! Allah! Allah! Dan heb je van die doodsbange zandvrouwtjes met doek om mijn kop, vraagt de cameraploeg, worden jullie onderdrukt? Dat moet ik aan mijn man vragen. En Allah vindt alle Nederlandse vrouwen hoeren. En daar heeft hij volkomen gelijk in. Maar dan moeten die zandvrouwtjes niet denken, oh, doe ik snel een doek om mijn kop, ben ik geen hoer meer. Nee, dan ben je een hoer met doek om je kop. Kom op, zeg. En dan hebben we nog de Hindoes. De Hindoes die staan de hele dag tot hier in een vieze, gore, smerige sloot. Echt ontzettend smerig. Staan ze dan een beetje zo. Dat doen ze omdat ze anders een kutleven krijgen. Dus dat leven moet dus nog erger zijn dan de hele dag tot je navel in een dampend riool staan. En dan staan ze zo. En dan zeg je van, hey, kom nou eens uit. Nee, nou is mooi geweest, hè, eruit. Hup. Nee, hup, eruit, douchen. Kom op. Dan zei ze, nee, ik blijf hier. Nee, ik blijf hier. Oh, shit, een koe. Oh, koe. En dan zeggen ze tegen mij, ja, maar dat zijn de religies van die mensen. Dat zijn de tradities van die mensen. Dat is de manier van leven van die mensen. Dat is de cultuur van die mensen. Daar moet je respect voor hebben. Heb ik geen respect voor? Ik vind sukkels. Sorry. Weet je. Weet je waar ik respect voor heb? Hells Angels! Wat is er nou op tegen dat een paar bonkige leernichten elkaar een beetje aftrekken in een blokhut? Is dat zo erg? Wat wel raar is. Het is wel heel raar. Als iemand zegt dat ze crimineel zijn, komen ze langs, slaan ze op je bek en bedreigen ze je. Hetzelfde dat even iemand zegt dat het een loodgieter is, komt hij langs, repareert je verwarming en zegt hij: als je nou nog een keer zegt, kom ik terug en dan maak ik die kraan nog, hè? Kan toch niet? Ik hou niet.
2: 24 uur per dag. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Mijn vriendin die draait om en die zegt: heb je geen mondkapje bij je? Ik zeg: nee, is dat erg? Dus ik zeg, zegt ze: nee, natuurlijk niet, domme lul, die ook toevallig de rare vader van mijn kind is. Dat is helemaal niet erg, maar dan kun je niet mee met het bootje. Ik zeg: nou, super volwassen reactie. Nee, nee, dat vind ik stom. Dat soort argumenten droeg ik aan. Ik zeg: is er niet iets wat ik kan doen? Kunnen we niks bedenken? En mijn vriendin die zit echt zo: oh god, deze gast, echt waar. En ze haalt adem, ze kijkt me aan. Ze haalt adem, ze doet een hele teug naar binnen. Ze ademt helemaal uit. En toen zei ze: nou, moet je mijn zadelhoes? Ik zeg: wat? Ze zegt: moet je mijn zadelhoes? En ik kijk naar haar en ik kijk naar die zadelhoes. En ik denk: dit wijf is geniaal. Ik ben getrouwd met MacGyver. Ja, zeker wil ik die hebben. Dit gaan we nonnetje doen, ja. Geef maar hier. Zij zo: ja, wil je die hebben? Want zij ziet ook al de hoop aanwakkeren in mijn ogen. En zij haalt hem door. Zij laat het allemaal gebeuren. Want zij wil ook vermaakt worden. Ze haalt die zadelhoes er vanaf. Hier, schat, doe maar lekker aan. Dus ik doe een zadelhoes op mijn gezicht. Zwart rubber met zo'n elastieke koordje erin om het aan te trekken. Om mijn bek, achter mijn oren, trek het aan met de elastieke koordje. Heel mijn bek is zwart bubbelend rubber. Ik ben Sub-Zero van Mortal Kombat. Helemaal tevreden. En ik weet dat er stront aan de hand is. Want ik zit naar mijn vriendin en mijn zoon te kijken. En die kijken mij alle twee tegelijk aan en doen synchroon dit. Maar er is geen tijd. Er is geen tijd om te vragen wat ze daarmee bedoelen. Want de klep van het veerpontje gaat naar beneden. En alle mensen die staan te wachten, de hele menigte, die begint te bewegen. Al die mensen beginnen weer, heel die menigte, alle gnoes, die beginnen te gaan, weet je wel. En dan moet je mee. Ja, oké, gaat samen, dan gaan we. Mijn vriendin en mijn zoontje eerst, ik erachteraan. Maar helemaal blij, weet je wel. Ik heb een oplossing. Ik ben Heidi van het Alpenveld. Ik helemaal huppelend zo met mijn fiets het pontje op. Op het pontje staat een controleur. Een coronacontroleur. En die man heeft een cursus fascisme gedaan. Die staat daar in zwarte soldatenschoenen. Helemaal zwart gekleed, zwart mondkapje, armen op de rug. Staat mensen te keuren of ze goed gekleed zijn. En die geeft rare, nondescripte, onverstaanbare, fascistische keurgeluiden. Check, check, zien. Oké, superklit, fijn. Superklit, dat je denkt, wat is dat voor raakle? Maar hij was aan het associëren. En ik loop voorbij en bij mij geen geluidje. Dus hij, chup, trup, trup, kom ik voorbij. En ik loop door, helemaal blij. En op een gegeven moment hoor ik achter me, Jana, stil blijven staan. En ik schrik me helemaal de tering. Maar direct daarna denk ik, oh, iemand is de lul. Dat wordt leuk. Heel erg op een basisniveau was dat mijn reactie. Was een soort, ik maakte een soort hondengeluid. Het was een soort Scooby-Doo moment. Eerst geschrokken en toen blij. Het was eerst... En toen... En toen keek ik om en die vent die stond me zo... Stond me aan te wijzen. Zo. Helemaal van top tot teen. Er was geen centimeter van mij die deugde. Zo. En ik helemaal in mijn onschuld. Ik was een 18e-eeuwse Franse courtisane. Moi? En ik zei, maar wat is er? En toen zei hij de gouden zin. Allemaal mensen kijken. Deze zin is serieus een keer uitgesproken. Ergens in Amsterdam. Toen schreeuwde hij over die boot. Dat is geen mondkapje. Dat is een zadelhoes. Fucking goud, of niet? En ik helemaal verbaasd dat hij... Daar zei iedereen, volgens mij... En ik was ook oprecht blij voor hem dat hij zijn cursus fascisme in de praktijk kon brengen. Dus ik zei, yes sir. Want hij had het goed gezien. En toen voelde hij heel die boot denken, oeh, doe dat maar niet. Want deze vent is al pissig, nou even niet cynisch doen. Toen zei hij, meneer, de boot af. Ik zei, wat, nee toch. Hij zei, dat is tegen de regels, regels zijn regels, nu van de boot af. Ik zei, oh, kom op. Want iedereen stond te kijken, dus ik ging met de menigte ook praten. Ik zei, is er niet iets wat we kunnen doen? Wat, een musical opvoeren? Sloeg helemaal nergens op. Er is ook niemand die reageerde, behalve mijn zoontje. Die zei, kiel halen? Ik zei, stil jij! Dus je hebt...

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.

spreekbeurt over terrorisme. Als je in Amerika waren terroristen in een vliegtuig, wat is terroristisch aanslag gedaan? Maar toen waren er mensen dood. Behalve het paspoort van een moslimman, die was nog helemaal niet verbrand, niks. Zeiden de Bush, die hebben de moslims gedaan, de moslims. En zo ziet de moslim eruit. Maar er was een andere man, die zit vaak op een paard en heeft een jurk en een baard. Maar geen mijter, ook geen staf. Dat was Osama Bin Laden, die had toen een brief geschreven in Amerika. Want het ook een cassettebandje gestuurd en dan stond het op. Zo ziet het cassettebandje eruit. Maar, dat is een woord tegen de terror. Maar toen konden ze Osama Bin Laden niet vinden, want hij zit niet in een grot. Want hij zit in een andere grot. Zo ziet de andere grot eruit. Toen hadden ze gingen ze Irak aanvallen, Saddam Hussein was een dictator, zeiden ze. Maar die konden ze niet vinden, want die zat in een holletje onder de grond. Ja, in een holletje onder de grond. Wat had heel veel Mars gegeten, kon hij er niet uit, was hij dik geworden. Zo ziet de Mars eruit. Maar had je nog meer terroristische aanslagen? Ook in andere landen, in Marokko, in Turkije en ook in Bali. En ook in Algerije en ook in andere landen. Maar ook in Spanje hadden ze bommen gedaan in een trein. Zo ziet de trein eruit. En in Nederland hadden we ook een soort terroristische aanslag van Moment B. Die ging toen Theo van Gogh vermoorden. Maar dat was van de Hofstadgroep. En die wilde nog meer mensen doodmaken. Zeiden ze, ja, ook een Joodse iemand. Oh, oh, oh. Zo ziet de Joodse iemand eruit. Wat? Oh, oh, oh. En dan net liet ik een moslim zien, toen hoor ik, ha, ha, ha, ha. Nou zeg ik, dit is een Joodse iemand, dan hoor ik, oh. Dat was mijn spreekbeurt.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
2: Mix 24.

mancata un po', capivo. Een dagje pretpark doen we vandaag. Dagje pretpark, zullen ze bedoelen. Dagje blubberzooi-park, bedoelen ze. Dagje zenuwenpark. Maar de hele week zitten we al te verregen op de camping 12 kilometer verderop. Elke avond hangen we met al die vakantiegangers, hangen we de kantine, hoor. We zaten naar de televisie te koekeloeren, naar de weerberichten. Kom zij er gisteravond op, die slissert met die tandjes. Die griet van zomers. Oh, maar oh, ik heb zo'n hekel aan het wijven. Oh. Ze is mijn vuilste opgewekt. Dan staat ze altijd zo blij in die lens te koekeloeren. Ik schiet het heel zomer in, hoor. Het gaat beslist schitterend weer worden, zeker weten. Misschien krijgen we hier en daar een klein buitje. Nou, ik had het kunnen weten, dat buitje valt hier. En nooit top en is lissert verderop. Maar als je zoiets van tevoren weet, dan hol je toch niet in je bolle hasjes om met drie kinderen nog een pretpark te gaan. Die jongens worden lastig met de pakken weer, want je moet zo vanavond doorplukken. Hoe zit het andere makkel dan weer? Sabrina! Ga je nou weer in de wildwaterbaan? Nee, ik wacht niet meer, want ik ben al zei ik net. Ratmakkel. Ja, 16 jaar is ze maar luisteren naar de moeder. Maar dan gaat ze weer die wildwaterbaan in. Ik wacht niet meer, want ik ga naar het pannenkoekenhuis, hoor. Ik ga eerst even een Valium nemen. Hele checkie draaien. Hè? Nee, papa zit er ook al en oma en Audrey. Pannenkoekenhuis naast de zingende waterlelies. Ga jij je kat houden, ja? We gaan zo plassen. Maar ik ben al 8 keer met de kind naar de wc geweest. Als het op pad zit, dan matsen we niet. Ja, er komt zitten een blaasontsteking, het, van de natte voeten op de camping. Ja, het is toch eigen schuld, dan op ze met de blote poot door de blubberzooi door. Ik heb 1000 keer gezien je pantoffels aantrekken, jank het, ja. Je knijpt die plaas maar af. Een dagje pretpark. Oh. En voortaan je de ben alleen er al hier op. Maar we denken, we zitten 12 kilometer verderop. Hoor. We zijn er in een wip, hoor. Maar we zijn uren onderweg geweest met al die bussen. Zaten we nog te tol verkeerd? Ze tegen die bussen, ik zeg, wat moeten we overstappen dan? Hij zegt, wat moet u wezen? Ik zeg, dan gaat je niks, hè? Brutale vlerk. Ja, komt, wij zijn ook niet gewend om met openbaar vervoer te reizen. Want wij hebben normaal gesproken, hebben wij zelf altijd de auto. Hoor, maar ja, dan zie je altijd zien, hoor. 2 dagen voor de vakantie was ik de stad naar binnen, helemaal in de stretch. Zooi kopen voor die caravan, maar hartstikke druk. En die stad nergens, kan je weer eens parkeren, hoor. En fijn, ik kom thuis, ik zit tegen mijn man, is je ook, zeg, ik heb er niet veel verstaan van. Is je maar volgens mij zit de water in de carburateur van de auto. Hij zei, nou, ik zou wel even kijken. Hij zei, waar staat hij? Ik zei, hij legt in de graag. Bloedlink, hoor. Oh, maar hij gaat je keer tegen me. Ik zie je kind wel kwaad op mijn wezen. Is je bekend even door jezelf nog een wipples aan overhouden ook? Hij zegt een wipples? Prima. Het werd tijd dat je wipples nam. Ja. Ja. Ja. En dan moet je nog romantisch op vakantie met z'n goed. Alles valt tegen. Het is een verrotte caravan. Die jongens zijn laagster en hier in de pretpark kloppen ze even oude losse zender uit je zak. Och man, wat een vuile uitnasserij is dat hier, hoor. Ik zeg vanochtend tegen het wijf van de kaarsen. Ik zei, heb je niet een keertje korting of zo? Ze zei, voor een arm regienetje of zo? Ze zei, wel hoe? Ze zei, onder de 4 halve prijs. Zo, ik zei, ik kom goed uit en ik heb er 3. Ja, maar dan gaan we niet om. Het was onder de 4 jaar. Denk dat die blaaskees door, oh. Maar goed, mijn zoon Audrey, die is 9, maar die vreet gelukkig nog als leg. Dus met een beetje fantasie kon hij ook nog net voor 4 jaar doorgaan. Dus ja, ik duw hem zo in zijn schouwtje naar beneden. Ik zei, hij is ook 4. Gaat die keihard schreeuwen, ik ben toch 9? Ik zei, is mooi, hoor. Oh, ik heb een teken je dubbelt gewoon betalen, hoor. En mijn schoonmoeder is mee. Die is een paar dagen over op de camping, ja.
Nou, mijn man zegt ook, hij zegt, vraag de mens maar een paar dagen. Hij zegt, het zit niks aan de leven. Nou, hebben wij er niks meer aan. Ja, mijn man zegt ook, hij zegt, je zit nog aan goed bij cash, weet je, je zit een vet pensioen. Dan kan je ze even schuiven, dat we nou die tegenvallen met die auto hebben, kan je ze even trakteren. Nou, schuiven doet ze wel hoor, mijn schoonmoeder. Och, ze kan je schuiven. Oh, naar achteren schuift ze. Als ze betaald worden, stond ze achteraan met de portemonneetje. En altijd dezelfde spoes. Ik had net willen betalen, maar ik ben net te laat. Maar ik spaar het op voor jullie. Jullie zalen nog opkijken, ik laat de dood gehad. Ze nou, ik zei, dat moet je niet te vaak zeggen, anders ga ik me nog verheugen. Maar ja, ik denk vanochtend, ik ga het voor haar geen kaartje kopen, maar dat hoeft er niet, want ze had kortingsbonnen gespaard bij de bakkels. Man, die heeft er eigen maandenlang klem gevroten aan de bakkels om gratis die Efteling in te kennen. Die andere kind is net een bakkel. En de zesje daks is afgevallen. De zesje? De zesje? Vanochtend, ze zit bij 7 kilo kwijt. Ze zei, nou, ik zie het niet. Ze zei, ik heb ook niet met die bezig kwijt. Kom je de park in, dan hangen met grote borden overal. Alle attracties zijn gratis. Ja, toedeloe. Het kost nog dat de baas, want ze hebben ervoor gestudeerd in die parken. Op elke hoek verzinnen ze wat anders. Patat, taco's, magnums, gebak, pannenkoeken. En alles voor 6 keer de prijs van thuis. En normaal gesproken vreten mijn kinderen voor 12 uur nog geen kassie brood, hoor. Maar ze zien die zooi hangen en het is, oh, mag ik een taco? Mag ik een patat? Mag ik een pannenkoek? Ik zei nee. Zijn mama heeft brood gesmeerd met pindakaas op de camping. Zijn eigen honger uit, vreet je dat maar op. Nee, dat hoeven we niet, want dat is geplet in de tas, die pindakaas. Zij ook, hoor, die janken daar ook. Anderhalf uur lopen dramen om een taco, wou ze zo'n Mexicaanse gevulde koek met die hondenkatsen tussen. 12 feitenkassen die kregen. Nou zet er een gratis, ze hebben hem net in de klauwen, laat ze hem vallen op de grond. En die kraaien zijn erop getraind in het park, want die zijn sneller dan Speedy Gonzales om de halve tokens van de grond te vreten. Die kraaien vreten luxe dan ik, hoor. Want ik mag de hele dag die verratte pindakaas opvreten, maar oh, zo gaat het al jaren. Elke steuven gaat op aan dat grut. En als moeder voor je eigen blijven niks over en die kinderen zijn enkel tevreden aan je portemonnee trek. Dat ik het nou gezegd ook. Ze noemen me geen mama meer, ze hebben gewoon een portemonneetje. Alles motten ze hebben. Van de week, hoor, moest je Sabrina. Gooi je naar weer in de wildwaterbaan! Ik zal je eruit, hoe? Och, man, ze luistert het helemaal niet, hè? Oh, dan komt ze zitten in de publiciteitsjaren. Dus, luistert het niet. Van de week moest zij een paar sportschoentjes hebben, hè? Had ik in de krant een actie gezien van Rukkendingen. Leren schoen, 39 piek. Sabrina Massa niet. Ze moest Nike's. Goedekoopste Nike's die we zagen. 120 piek. Was niet goed genoeg. Nee, ze moest Nike's Air. 220 piek. Dus voor 100 piek meer, hey, enkel lucht. En die lucht is na 3 weken niet meer te harden. Dan ratten ze de klerenkaas uit. Maar ze moest er zin hebben. Oh, en ze loopt nog met zo'n smoel op ze hier. Want ze wil het liefst 12 keer over de kap in de Python. Maar ja, dat ken je niet. Ken me niet op wachten, maar zij mag er niet in. Daar hangt die blaas op zijn kap. Ja, nou, zij wil enkel door de sprookjes als ze maar plassen de hele dag. Dat word je ook gek van. En mijn zoon Audrey, die wil helemaal niks meer. Die heb het gehad voor de rest van de dag. Toen kwam je Audrey's vanochtend, is die iets te enthousiast op zijn buikje van het glijbaantje afgerond. En toen had hij het spijkertje niet gezien. Dan was ze precies met zijn buitenboordbeugeltje achter blijven haken. Zo. Verstaanskiesje zat er in zijn onderbroek. Het was de grootste attractie van de Efteling vanavond. Ach, ach. Dramme mensen eromheen. Nou, maar even het monstertje kijken. Maar goed. Ik ga erheen. Ik sta te shaken. Ik moet de valiumpie is. Checkie draai, kom je nou of niet? Hè? Oh, nee, god maar. Is er iemand bij? Nou, laat me gaan. Gewoon lekker even het zonnetje schijnt. Kijk, je gaat ook al laag hoor, kappetje eraf. Kijk, ja, zo kind het ook al wereldjeugd ook, hè? Alle pretpark heb je gezien al, hoe erg. Oh, alles kan ze krijgen van mama. Hè? Mama stapel op, daar liefie. Wat zeg je? Hé, je broek geplaatst.

0: voor.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: soms lig ik met mijn vriend in bed geel en dan wil ik daar zo ineens van alles aan vragen. Ik zie heel veel mannen naar hun vrouw kijken. Ook een heel herkenbare problematiek blijkbaar hier in geel. Maar dat is dus meestal het moment, zo, net voordat het nachtlampje uitgaat, dan zeg ik van, ah, mag ik toch nog eens iets vragen? Hè? En dat zijn vragen, die beginnen meestal met... Stel. Ik word verkracht door Matthias Schoenaert. Die dingen gebeuren in de showbiz, die dingen gebeuren. Hè. En ik ben zwanger, maar ik beslis toch dat ik dat kind wil houden. Ga je dan nog bij mij blijven of niet? En ik ben dan eigenlijk altijd een beetje geaffronteerd dat hij er niet direct ja op zegt. Zo. Hè? Of stel, ik zit in een accident, het is allemaal heel erg. Ze moeten mijn twee benen en mijn twee armen afzetten, zodat er eigenlijk alleen nog maar een rompje overblijft. En op een schone dag beslis ik om te gaan strijken. Maar ja, ik verlies mijn evenwicht natuurlijk, want ik heb geen armen en geen benen. En ik val met mijn strijkijzer zo tegen mijn gezicht. En al die vellen blijven daar aanplakken en etter en vies. En zou je me dat nog even aantrekkelijk vinden, vraag ik dan. En dan doet hij altijd zodat hem slaapt, zodat hij daar niet op moet antwoorden. Ja. Ik heb ook al eens gevraagd van, stel, ik sta van een afgrond, hè. En iemand is van zin van mij dooraf te duwen. En de enige manier, de allerenige manier, Geel, waarop dat je mij op dat moment nog zou kunnen redden, is door mijn kak op te eten. Ik weet dat dat supervies is. Ik had ook al direct spijt dat ik het zei, maar ik denk, nee, ja, ik heb dat nu gezegd, blijf erbij, blijf erbij. En dan is het altijd heel lang stil. En dan denk ik, ja, ziet je mij eigenlijk wel graven? Wat is dat hier? In die situatie zou ik van iedereen hier de kak opeten en ik ken jullie niet eens. Toch? Als dat gaat over leven of dood, dat doet het toch voor de mens. Ik zou Siegfried Brakjes aan de kak opeten. Dat is toch wat gedoe, als dat het enige is. Ik snap het niet. En hij twijfelt over die van mij. Trouwens ook, wat is de kans dat zoiets gebeurt? Wat is de kans? Zeg gewoon ja en we slapen verder.
1: Dit is Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
2: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Yo, Willie! Hey, what's going on?
1: Well, my name is...

0: Het is niet makkelijk om je ware liefde te vinden. Het is niet makkelijk. Op een gegeven moment, ik weet het precies, ik stond in de discotheek. Ik dacht, nu ga ik mijn ware liefde vinden. Ik was er helemaal klaar voor. Ik had leuke kleding aangetrokken. Dus niet dit. Ik had mijn krullen goed gedaan. Lokstoffen op. En op dat moment zie ik een meisje staan. En ik dacht bij mezelf, wauw. Wat een leuk karakter. Echt helemaal perfect. Zo'n perfect meisje noem ik trouwens altijd een DVD. Een DVD. Een dekkerrijpe, vrijgezelle droomvrouw. En ze komt op me aflopen en ik dacht mezelf, wauw, dit is er echt. Baren, jij bent aan de beurt. En ze staat voor mijn neus. Ik denk, dit is er. Op dat moment zegt ze, hallo, ik ben Grijtje. Hoe heet jij dan? Even later ook, ander meisje, heel leuk meisje, geen DVD, eerder een VHS, een vrijgezel hitsig snolletje. Nee, het gerucht ging dat haar benen te vergelijken waren met de Beatles, al 30 jaar niet bij elkaar. Nou, wij een beetje dansen samen, op dat moment doet ze de arm omhoog, heeft zo'n pakje zware Javaanse jongens onder de oogsels. Het is niet makkelijk om uw ware liefde te vinden. Even later, ander meisje, heel leuk meisje ook, was leuk, tot aan de voordeur. Want toen opeens bleek dat ze een klein puppy had. En als vrouwen met zo'n klein puppy of een klein katje hebben, gaan ze zich totaal debiel gedragen zodra de deur open gaat. Nooit opgevallen? Dan gaat die deur open.
1: En waar ben jij nou? En waar ben jij nou?
0: Maar als wij mannen dat bij vrouwen doen, dan mag het dus niet, hè? Hé, en kom jij eens even naar de baas toe? Dat is een braaf teefje. Goed. Vreselijk. Maar mijn laatste vriendin, dat zegt alles. Mijn laatste vriendin was een meisje zonder clue. Ken je dat? Een meisje zonder clue? Die kwam ik thuis en zei, hey, lieverd, hoe is die? Nou, wat ik nu toch heb meegemaakt. Ik zeg, vertel. Nou, zeg ze, ik loop door de supermarkt. Wie kom ik tegen? Marjan. Ik zeg, hallo Marjan. Zij zegt, hallo. Ik loop door naar de kassa, ik reken mijn boodschappen nog af. Ik loop naar buiten toe, over het zebrapad, komt de linkse fietser aan en rechts een auto. Nou, ik loop gewoon door. Ik kom aan bij de auto, ik leg mijn boodschappen nog achter in de auto neer. Ik start de auto, rijd de parkeerplaats af, steekt er opeens een oud vrouwtje over. Nou, ik stop gewoon, dat oude vrouwtje gaat zo voor die auto langs. Ik rijd door naar huis toe, ik haal mijn boodschappen nog achteruit de auto. Ik loop naar binnen toe, zet ze naast het gasfornuis neer, pen tegen zetten en toen kom jij thuis. Waar is de clue? Waar de fuck is de clue? Zit je 10 minuten naar een lulkoek te luisteren? Ik bedoel, zelfs een pornofilm heeft nog een beter verhaal. Denk ik. En nog steeds als ze mij opbelt, dan doe ik altijd net of ik mijn eigen voicemail ben. Kind, net doen of je eigen voicemail bent. Dat is een goede truc, jongen. Wel, soms zeg ik, hoi, met Jochem, ik ben er niet, sprekertje in, naar de piep. Hey Jochem, met mij, ik bel me. Boe. Zeg, ze gaan met de kloten, heerlijk. Even over voicemails gesproken. Weet je waar ik laatst ben achtergekomen? Vroeger had je helemaal geen mobiele telefoons. Die had je vroeger helemaal niet. Michiel de Ruiter had helemaal geen mobiele telefoon. Dat vind ik daar zo gek. Maar ik vraag me altijd af, hoe zouden de voicemails geklonken hebben van historische figuren, weet je? Sommige keer wel rare. Hi, dit is de voicemail van Anne Frank. Ik ben heel moeilijk bereikbaar. Hoi, dit is de voice van Jezus Christus. Op dit moment ben ik er niet, maar na Paas kunnen we weer bereiken.
2: Lopen de mensen weg?
0: Ja, als je niet tegen kan, dan trek je eens wat de kous maar boven jou. Nou, hoe waren reclames vroeger? Ook zo'n last van tering. Kijk op www.kwakzalver.nl. Zo'n grote poster, maar een jongen met puisten. De pest. Wie is er niet mee groot geworden? Hoe was dat vroeger? Hoe waren de spreekkoren bij voetbal? Waren die ook veel beschaafder?
3: Abel Lenstra, je moeder is een huisvrouw. Je moeder.
0: De scheidsrechter geeft een rode kaart.
3: Schier je weg, lummel. En het hele publiek, hij is een valsspeler. Vlegel.
0: Was dat nog echt waar? Een mevrouw loopt over de bouwtrein heen. Op dat moment ze...
3: Zo, mevrouwtje, u ziet de apen tijdelijk uit. En die vrouw terug, ga je mond spoelen, bouwvakker.
0: Hoe was SM vroeger? Hoe was SM? Was er ook veel beschaafder, SM?
4: Zeg, meesteres. Kunt u eens ranzige, smerige dingen tegen me vertellen? Schaaf uit. Mm. Schobbejak. Mm. Belhamel. Mm. Klaar.
0: Veranderen. Nou gek, hè? Denk we 40 minuten slap aan het ouwe hoeren. Heb je nog geen triviant padje verdiend? Nou, dat ga lekker richten. Wel raar trouwens, hè? Als solist kun je nooit daar zijn en drummen, hier zijn en zingen en hier zijn en piano spelen. Jammer, hè? Ja, vind ik ook. Ja. Wacht even, wacht even. Banana.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met vrijdag. Maandag staat ons een meest droge dag te wachten met geregeld ruimte voor de zon. Verder trekken er ook wolkenvelden over het land en slechts lokaal kan een buitje vallen. Bij een matige noordwestenwind wordt het 20 graden op de stranden en lokaal nog 24 of 25 graden in het zuidoosten. Dinsdag krijgen we te maken met een regenzone. Een front met veel wolken en regen trekt van west naar oost over het land. En lokaal kan meer dan 10 mm regen vallen. De temperatuur ligt vaak tussen de 19 en 24 graden. Maar tijdens de regen is er iets minder warm. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Woensdag houden we het niet droog. Een lage drukgebied met een krachtig windveld trekt noordwaarts van ons langs en brengt flink wat buien met zich mee. De meeste buien zijn weggelegd voor het noorden van het land en in het zuiden blijft het op een enkele bui na droog. Verder waait het vooral in het noorden stevig door. Donderdag is ook een wisselvallige zomerdag. De zon schijnt af en toe, maar er zijn ook flinke stapelwolken die enkele buien produceren. Bij deze buien is onweer mogelijk. De zuidwestenwind is matig aan zee en soms vrij krachtig en het wordt 20 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuiden. Vooral de tijd van het jaar zijn dit hele gebruikelijke waardes. En dan vrijdag is het aanhoudend wisselvallig zomerweer. De zon schijnt af en toe, maar dagelijks komt het ook tot buien of passeert een regenzone met wat langere tijd regen. De temperatuur komt uit op een waarde rond de langjarig gemiddelde van 20 tot 23 graden. Tot zover het weer.

Weet je, ik vind dat wij volwassenen, wij moeten kinderen juist beschermen. Kinderen zijn altijd onschuldig. Weet je, dus wij moeten ze van die... Ah man, ik heb zelf geen kinderen, hè? Maar goed, ik hou van kinderen. Mijn broertjes hebben nu kinderen, neefjes, nichtjes. En die kinderen, ik merk gewoon dat ze het leuk vinden om bij mij te komen. Hè, ik lees verhalen voor, ze komen bij mij thuis. Heb ik dat drumstel staan. En je weet, kinderen vinden het leuk. Die pakken die stokken en gaan massaal lekker rammen. En dan zeg mijn broertje, vind je het niet erg? Ah. Vind je het echt niet erg? Nee, nee. Kijk, hij probeert met die stok zo door het vel heen te gaan. Moet ik er wat van zeggen? Weet je, mijn broertje ook liever. Die gaan met die kinderen spelen, tillen ze op zo. Mijn papa, hey, dat vinden ze leuk. Oh, mijn jeep, ik ook. Kom hier, ik wil mijn jeep. Dan ga je. 1, 2, woei. Hop. Dat vinden ze leuk, hè? Als je ze even loslaat, zie je die ogen woe, groot worden. Ja, ik vind kinderen leuk. I love kids. Ik heb er nu een klein nichtje bij, echt een prinsesje. Dan mag je wel zo vasthouden, dan gaat ze boeren. Zegt de moeder, je moet een klein beetje op de rug slaan. Zeg ik zo? Ja. Heeft ze geboerd? Nee. Verdamme. Ja, dat vindt oma en Jeep ook niet lekker, nee. Jij ook niet, nee. Heeft ze geboerd? Ja, nu wel, kijk maar. I love kids. Waar zijn de kinderen hier in de zaal? Mag ik een klein beetje zaal? Waar zijn de kinderen? Ik zag hele jonge kinderen vandaag. Wie is de jongste van jullie? Steek je vinger eens op. Hoe oud ben jij? 13. 13? 12. 12. Jonger dan 12? 11. Waar kom jij vandaan, joh? 11. 11? 11. Jonger dan 11. Hoor ik jonger dan 11? Jonger dan 11? Daar. Hoe oud ben jij, jongetje? 10? 8. Waar is 6? Oh, 6. Je liegt dat je barst. Wie echt 6? Ik ben 5. Ja, jij bent 9, maar ik hoorde daar 8. 8? 8 de jongste? Waar zit je van 8? Hoe heet je? Raoul, hoe is het Raoul? Je bent de jongste. Jammer man, als je 15 was geweest of 16 had je een scooter gekregen, heb ik hier achter staan. Jammer Raoul. Oh, Raoul. Met wie ben je hier, Raoul? Met wie ben je hier? Vader. En je zusje. Ah, je bent niet alleen, toch? Gelukkig. Vader heeft straks heel wat uit te leggen, hè? Er zijn dingen die ik nu helemaal moet gaan veranderen. En het eerste woord is anaal. Nou, nee. Oh, kijk hoe ze leuk is dat vinden. Nee, Raoul. Oh, het zijn ook gemeene, vieze rikken. Raoul, ik ga voor jou. Vind je het leuk trouwens deze avond? Kun je het allemaal mee? Begrijp je wat ik doe en zeg? Ja. Oké, dan. Waar kom je vandaan, Raoul? De Haag? Ja, ik hoor hem wel. Ik denk dat ik aan mezelf hem zeg. Hartstikke leuk. Ik doe omdat je 8 jaar bent, doe ik even wat leuke dingetjes. Ja, voor 8-jarigen. Eerst is imitaties, geluidjes, vinden kinderen altijd leuk. Ik doe een helikopter. Luister, een helikopter, komt ie. Hij gaat zo vliegen, let op.

Nu komt Flipper de dolfijn, let op. Nu doe ik een Harley Davidson, daar mag je nog niet op. Dat is een motor die niet wil starten. Kijk. Nou, die wil niet starten, dus ik kan uren doorgaan. Raoul, wat voor muziek, welke muziek vind jij leuk? Van wie hou je? Welke zanger, zangeres? Wat vind je leuk? Ja. Jan Smit. Oké, doe ik een stukje Jan Smit. De jeugd is nu al verpest. Jan Smit. Nee, tuurlijk niet. Jan Smit. Heb je zijn nieuwe cd al van Jan Smit? Nee? Zal ik een stukje spelen? Want ik heb het namelijk wel, want ik ben ook fan van Jan Smit. Ik zal een stukje spelen uit de nieuwe cd van Jan Smit. En dat nummer heet O.O. Jolante. Komt-ie.

Zo, dat was een klein stukje van, ik ga niet alles verraden, maar je moet het idee gewoon kopen. Van Will Smith. Oh, sorry Jolante, ik meen het niet.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: Het is niet makkelijk om je ware liefde te vinden. Het is niet makkelijk. Op een gegeven moment, precies, ik stond in de discotheek. Ik dacht, nu ga ik mijn ware liefde vinden. Ik was er helemaal klaar voor. Ik had leuke kleding aangetrokken. Dus niet dit. Ik had mijn krullen goed gedaan. Lokstoffen op. En op dat moment zie ik een meisje staan. En ik dacht bij mezelf, wauw, wat een leuk karakter. Echt helemaal perfect. Zo'n perfect meisje noem ik trouwens altijd een DVD. Een DVD. Een dekrijpe, vrijgezelle droomvrouw. En ze komt op me aflopen en ik dacht mezelf, wauw, dit is het echt. Baren, jij bent aan de beurt. En ze staat voor mijn neus. Ik denk, dit is het. Op dat moment zegt ze, hallo, ik ben Grijtja. Hoor jij daar? Even later ook. Even later, ander meisje. Heel leuk meisje. Geen DVD. Eerder een VHS. Een vrijgezel hitsig snolletje. Nee. Het gerucht ging dat haar benen te vergelijken waren met de Beatles. Al 30 jaar niet bij elkaar. Nou, wij een beetje dansen samen. Op dat moment doet ze de arm omhoog. Heeft zo'n pakje zware Javaans jongens onder de oksels. Het is niet makkelijk om uw ware liefde te vinden. Even later, ander meisje. Heel leuk meisje ook. Was leuk tot aan de voordeur. Want toen opeens bleek dat ze een klein puppy had. En als vrouw met zo'n klein puppy of een klein katje hebt, gaat zich totaal debiel gedragen zodra de deur open gaat. Nooit opgevallen? Dan gaat die deur open. En waar ben jij nou? En waar ben jij nou? En waar ben jij nou? Maar als wij mannen dat bij vrouwen doen, dan mag het dus niet, hè? Hé, kom jij eens even naar de baas toe. Kom jij eens even naar de baas toe. Dat is een braaf teefje. Vreselijk. Maar mijn laatste vriendin, dat zegt alles. Mijn laatste vriendin was een meisje zonder clue. Ken je dat? Een meisje zonder clue? Dan kwam ik thuis en zei ik, hey, lieverd, hoe is die? Nou, wat ik nu toch heb meegemaakt. Ik zeg, vertel. Nou, zegt ze, ik loop door de supermarkt. Wie kom ik tegen? Marjan. Ik zeg, hallo Marjan. Zij zegt, hallo. Ik loop door naar de kassa, ik reken mijn boodschappen nog af. Ik loop naar buiten toe, over het zebrapad, komt de linkse fietser aan en rechts een auto. Nou, ik loop gewoon door. Ik kom aan bij de auto, ik leg mijn boodschappen nog achter in de auto neer. Ik start de auto, rijd de parkeerplaats af, steekt er opeens een oud vrouwtje over. Nou, ik stop gewoon, dat oude vrouwtje gaat zo voor die auto langs. Ik rijd door naar huis toe, ik hou mijn boodschappen nog achteruit de auto. Ik loop naar binnen toe, zet ze naast het gasfornuis neer, pen tegen zetten en toen kwam jij thuis. Waar is de clue? Waar de fuck is de clue? Zit je 10 minuten naar een lulkoek te luisteren? Ik bedoel, zelfs een pornofilm heeft nog een beter verhaal. Denk ik. En nog steeds als ze mij opbelt, dat doe ik altijd net of ik mijn eigen voice moment ken. Niet doen of je eigen voice moment. Dat is een goede truc, jongen. Belt op, zeg ik. Hoi, met Jochem. Ik ben er niet. Sprekertje in. Naar de piep. Hey Jochem, met mij. Ik bel me. Boe. Zit, ze gaan met de kloten. Heerlijk. Even over voice mails gesproken. Weet je waar ik laatst ben achtergekomen? Vroeger had je helemaal geen mobiele telefoons. Die had je vroeger helemaal niet. Michiel de Ruiter had helemaal geen mobiele telefoon. Dat vind ik dan zo gek. Want ik vraag me altijd af, hoe zouden de voicemails geklonken hebben van historische figuren, weet je? Sommige keer wel rare. Hi, dit is de voicemail van Anne Frank. Ik ben heel moeilijk bereikbaar. Hoi, dit is de voice van Jezus Christus. Op dit moment ben ik er niet, maar na Paas kun je me weer bereiken. Lopen de mensen weg? Ja, als je niet tegen kan, dan trek je zwarte kous maar boven je hoofd. Nou, hoe waren reclames vroeger? Ook zo'n last van tering. Kijk op www.kwakzalver.nl. Zo'n grote poster, maar een jongen met puisten. De pest. Wie is er niet meer groot geworden? Hoe was dat vroeger? Hoe waren de spreekkoren bij voetbal? Waren die ook veel beschaafder?
1: Abel Lenstra, je moeder is een huisvrouw. Je moeder...
0: De scheidsrechter geeft een rode kaart.
1: Schie je weg, lummel. En het hele publiek, hij is een valsspeler. Hij is een valsspeler. Zegel.
0: Was dat nog echt waar? Een mevrouw loopt over de bouwtrein heen. Op dat moment ze...
1: Zo mevrouwtje, u ziet er appetijtelijk uit.
0: En die vrouw terug,
1: ga je mond spoelen, bouwvakker.
0: Hoe was SM vroeger? Hoe was SM? Was er ook veel beschaafder SM?
1: Zeg, meesteres. Kunt u eens ranzige, smerige dingen tegen me vertellen? Schaaf uit. Mm. Schobbejak. Mm. Belhamel. Mm. Klaar.
0: Nou gek, hè? Denk we 40 minuten slap aan het oude hoeren. Heb je nog geen triviant padje verdiend? Nou, dat ga lekker rechten. Wel raar trouwens, hè? Als solist kun je nooit daar zijn en drummen, hier zijn en zingen en hier zijn en piano spelen. Jammer, hè? Ja, vind ik ook. Ja, wacht even, wacht even.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met vrijdag. Maandag staat ons een meest droge dag te wachten met geregeld ruimte voor de zon. Verder trekken er ook wolkenvelden over het land en slechts lokaal kan een buitje vallen. Bij een matige noordwestenwind wordt het 20 graden op de stranden en lokaal nog 24 of 25 graden in het zuidoosten. Dinsdag krijgen we te maken met een regenzone. Een front met veel wolken en regen trekt van west naar oost over het land. En lokaal kan meer dan 10 mm regen vallen. De temperatuur ligt vaak tussen de 19 en 24 graden. Maar tijdens de regen is er iets minder warm. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Woensdag houden we het niet droog. Een lage drukgebied met een krachtig windveld trekt noordwaarts van ons langs en brengt flink wat buien met zich mee. De meeste buien zijn weggelegd voor het noorden van het land en in het zuiden blijft het op een enkele bui na droog. Verder waait het vooral in het noorden stevig door. Donderdag is ook een wisselvallige zomerdag. De zon schijnt af en toe, maar er zijn ook flinke stapelwolken die enkele buien produceren. Bij deze buien is onweer mogelijk. De zuidwestenwind is matig aan zee en soms vrij krachtig en het wordt 20 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuiden. Vooral de tijd van het jaar zijn dit hele gebruikelijke waardes. En dan vrijdag is het aanhoudend wisselvallig zomerweer. De zon schijnt af en toe, maar dagelijks komt het ook tot buien of passeert een regenzone met wat langere tijd regen. De temperatuur komt uit op een waarde rond de langjarig gemiddelde van 20 tot 23 graden. Tot zover het weer.

0: Oh, jezus, ik heb het al 9:55. 9:55, dames en heren. Ik vrees dat de harde werkelijkheid aanbreekt. U moet me helpen, want ik doe dit voor het eerst zelfstandig. En dit is een heel andere werkelijkheid. Dit is een hele serieuze wereld. En dit moet goed gaan, want ik zit nog in mijn proefperiode. Het Riaag met de stagiaire. Een ogenblikje, mevrouw. Ik pak even pen en papier erbij, want ik zit nog in mijn stageperiode. Ja, leuk, hè. Ik ben de stagiaire bij het Riaag. Nee, dat maakt niet uit. Jawel, ik ben de stagiaire, maar dat maakt niet uit. U kunt praten over wat u maar wilt. Geef niet, mevrouw. U kunt praten over wat u maar wilt. Zegt u maar. Uw man heeft zelfmoord gepleegd. Ja, en wat is het probleem? Mevrouw. Is niet goed. Is niet goed. Oh, wat erg zeg. Ik raak geweldig in paniek nou. Ik weet helemaal niet of ik dit werk wel kan. Ik raak geweldig in paniek. Zet hem maar op de zaalversterking. Dan kunt u mij misschien helpen. Ik raak geweldig in paniek nou. Zet hem maar op een zaalgeluid. Riaag met de stagiaire.
1: Ja, meneer. Hier met Anna van der Wal.
0: Anna van der Wal.
1: Ik maak een moeilijke periode door momenteel.
0: En kunt u ermee omgaan, mevrouw, denkt u?
1: Jawel hoor. Ik probeer ondanks alles het positieve van het leven in te zien.
0: Ik heb het gevoel, mevrouw, dat ik met een ervaren en wijs iemand spreek.
1: Zeg maar jij hoor.
0: Jij hebt het gevoel... Gaat niet goed, ik. Gaat niet goed. Wat erg. Wat, Anna, is het positieve dat je van je verdriet hebt geleerd?
1: Dat je moet genieten van iedere dag.
0: Je moet genieten van iedere dag.
1: Ja, van 2 jaar geleden is mijn man overleden.
0: En daar geniet je nog iedere dag van? Alsjeblieft, alsjeblieft. Ik ben daar niet goed in, ik ben daar niet goed in. Ik word erg. Dit is heel erg.
1: Wat zegt u?
0: Je man is overleden.
1: Ja. 2 jaar geleden.
0: 2 jaar. Hoe oud is je man geworden, Anna?
1: Hij is 65 jaar geworden.
0: Sorry, Anna, wat zei je?
1: Mijn man is 65 jaar geworden.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd.
1: Hoe bedoelt u?
0: Dat je alles positief bekijkt.
1: Ja, ik bekijk alles altijd positief.
0: Alles positief.
1: Hoe moeilijk dat ook is. Mm-hmm. En ik sta er helemaal alleen voor. Omdat mijn man dus is overleden.
0: Dat zei je. Is het afscheid gegaan zoals je het graag had gewild?
1: Ja hoor. Ik bewaar daar hele goede herinneringen aan.
0: Kijk, dat is altijd fijn.
1: Bij de crematie zijn er wel een paar dingen gegaan op een manier waarvan ik achteraf zeg... dat had anders moeten gebeuren. Mm-hmm. Maar daar ga ik me nu niet meer naar over zitten maken.
0: Nee, precies, hè. Maar dat weet je voor de volgende keer. Oh, Anna. Oh, wat erg. Dat is niet goed, hè. Dat is helemaal niet goed. Ik zeg allemaal verschrikkelijke dingen. En ik wil geen verschrikkelijke dingen zeggen. Ik wil die mensen echt helpen. Maar ja, je kunt wel willen helpen, maar dan moet je het ook nog eens kunnen, hè. En ik flap er gewoon maar van alles uit. En dat moet je niet doen in een hulpverlening. In een hulpverlening moet je er niet zomaar van alles uitflappen. In een hulpverlening moet je eerst bedenken wat je eruit wil flappen en dan moet je wat anders zeggen. Ja, dat is heel belangrijk. Zal ik u eens wat vertellen? Dit is verschrikkelijk moeilijk werk. Ja, dit is veel moeilijker werk dan het werk dat ik tot nu toe gewend ben, dat weet ik wel. Maar het moeilijker werk dan ik gewend ben, dit is zelfs een compleet andere wereld. Dan deze wereld hier die ik gewend ben. Oh ja, dat is een compleet andere wereld zelfs. Verdriet is niet...

0: Ik was 16 jaar en ik verhuisde van Zutphen naar Leiden. En zo'n eerste dag op zo'n middelbare school, zeker als puber, is essentieel voor de rest van je schooltijd. Je probeert lekker stoer over te komen en ik vroeg aan een van de Leidse jongens uit het Wilde Westen of ik een sikkie van hem mocht dragen. Dat mocht. En de andere Leidse jongens gaven mij een goedkeurend knipoogje. Het was 1-0, maar ik wist dat ik nog lang niet was. Want het grote moment moest nog komen. De gymles. De gymles zelf maakte ik mij absoluut geen zorgen om. Ik was snel genoeg. Maar het ging om daarna. Het douchen. Het douchen. Bij het idee alleen al kropen mijn teelballen richting mijn amandelen. Want ik wist al dat het een verloren zaak was. Want de Leidse jongens waren groot, hadden al baardgroei en donkere wenkbrauwen. Wat dat duidde op een grote bos vers schaamhaar. De gymles was voorbij. Ik was buiten adem, had alles gegeven. En de Leidse jongens hadden mij bij het laatste potje trefbal niet als laatste gekozen. Weer een punt gescoord, 2-0. Maar ik betwijfelde of het genoeg was. We gingen de kleedkamer binnen. Ik deed een imitatie van een bekende Nederlander.
1: Hartman, op de wel, tot morgen. Hartman.
0: De jongens lachten, 3-0. Iemand deed de kraan open. Het water kletterde op de tegels. Ik voelde het bloed langzaam richting mijn hoofd gaan. Tot mijn grote spijt, maar ik had dat bloed natuurlijk liever in een ander lichaamsdeel gehad. De eerste jongen deed zijn boxershort naar beneden. Een 15 centimeter zwart behaarde calippo kwam de hoek omkijken. Mijn mond viel open. Ik realiseerde hem opeens dat ik 15-3 achter stond in centimeters nog. Ondertussen renden er meer naakte jongens om me heen. Allemaal met een ding met een lengte-breedte verhouding, waarvan ik dacht dat die alleen maar bestonden in science fiction verhalen. Een van de jongens pakte de zijne vast en slingerde hem met behoorlijke snelheid in het rond. Dat noemde men een helikopter, zei hij. Ik dacht aan mezelf, als mij dit überhaupt zou lukken, zou dit zo weinig luchtvrij teweeg brengen dat zelfs een mug niet verder rond was gekomen. Laat staan een helikopter. Maar ja, wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Ik was de enige die nog niet naakt was. En dat viel me natuurlijk op. 30 ogen waren gericht op mijn boxershort. Ik had het gevoel alsof ik in een spelshow zat, waarbij daar achter mijn boxershort misschien wel een 10-daagse huwelijksreis naar Sri Lanka zat. Maar ja, wat moest ik doen? Kijk, als ik niks zou doen, zou iedereen denken dat ik bang was. En ik sowieso al verloren. Maar ja, je wil niet naar de eerste dag al bekend zijn als de jongen met die kleine Jan-Peter Balkenende tussen zijn benen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Alles flitste op dat moment, op zo'n moment flitste alles door je kop, hè? Waarom ben ik geen zeepok? Waarom ben ik geen zeepok? Ja, dat klinkt heel raar. Maar ik wist dat de lul van een zeepok 10 keer zo groot is als zijn eigen lichaamslengte. Nou, als dat bij mij het geval was, was ik in één keer klasseoudste geworden. Maar ja, wat moest hij doen? Wat moest hij doen? Ik dacht bij mezelf, als ik nou een beetje opgewonden word, dan hangt hij op 6:30 en dan lijkt het nog wel wat. Maar ja, ik word niet opgewonden van 15 naakte jongens. En er was geen tijd meer om naar www.askeer.com te surfen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Een felle Leidse stem galmde door de ruimte. Kom je nog, runs up, of ben je zo'n viespeuk die niet doet naar de gymles? Nee, zei ik, ik kom eraan. Ik had het accent snel overgenomen. Ik trok mijn boxershort zelfverzekerd naar beneden en liep de douchruimte binnen. Kom erop met die grappen, dacht ik. Kom erop met die lachzalvers. Maar het was stil. Dood en dood en doodstil. 30 ogen waren gericht op mijn vruchtbare Lucifer. Plotseling verbrak de meest pijnlijke stilte van mijn leven met de meest pijnlijke tekst uit mijn leven. Het is echt gebeurd, ik schaam me nog steeds dood voor.
2: Ja, sorry. Hij is altijd erg verlegen in een vreemde omgeving.
0: Het flapte eruit vorige keer dat. Ik wachtte het oordeel van de jury af en de grootste lul begon keihard te lachen. Ik denk voor die andere jongens om ook te gaan lachen. Ik voelde de voetbal langzaam richting de kruising gaan. Ik had gescoord met een omhaal en een hakje.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met vrijdag. Maandag staat ons een meest droge dag te wachten met geregeld ruimte voor de zon. Verder trekken er ook wolkenvelden over het land en slechts lokaal kan een buitje vallen. Bij een matige noordwestenwind wordt het 20 graden op de stranden en lokaal nog 24 of 25 graden in het zuidoosten. Dinsdag krijgen we te maken met een regenzone. Een front met veel wolken en regen trekt van west naar oost over het land. En lokaal kan meer dan 10 mm regen vallen. De temperatuur ligt vaak tussen de 19 en 24 graden. Maar tijdens de regen is er iets minder warm. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen. Woensdag houden we het niet droog. Een lage drukgebied met een krachtig windveld trekt noordwaarts van ons langs en brengt flink wat buien met zich mee. De meeste buien zijn weggelegd voor het noorden van het land en in het zuiden blijft het op een enkele bui na droog. Verder waait het vooral in het noorden stevig door. Donderdag is ook een wisselvallige zomerdag. De zon schijnt af en toe, maar er zijn ook flinke stapelwolken die enkele buien produceren. Bij deze buien is onweer mogelijk. De zuidwestenwind is matig aan zee en soms vrij krachtig en het wordt 20 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuiden. Vooral de tijd van het jaar zijn dit hele gebruikelijke waardes. En dan vrijdag is het aanhoudend wisselvallig zomerweer. De zon schijnt af en toe, maar dagelijks komt het ook tot buien of passeert een regenzone met wat langere tijd regen. De temperatuur komt uit op een waarde rond de langjarig gemiddelde van 20 tot 23 graden. Tot zover het weer.

ook door jullie, hoor. Sorry, ik begin ook, ja... Ik bouw de spanning ook de film. Nou, oké, dan gaat u opnieuw. Ik werd vanmorgen waker van veel... kabaal, hè? Oh, sorry, dit zit er tussen. Jongen, jongen, jongen, wat is dit dan? Oh, sorry, dit... Oh, nou, dat begin je verkeerd. Dit is van mijn dochter, nou zie ik het. Het is een... Nee, dat is haar handschrift. Zij is 8, zij kan net schrijven. Ze heeft dit ertussen gedaan. Want ik moest dit nog nakijken, het is een opstel. Oh, ja, dat moesten ze morgen inleveren. Ik werd vanmorgen waker... Dit is het, er was eens. Ik werd vanmorgen waker van veel kabaal. Mama was weer eens van de trap gevallen. Mama valt bijna iedere morgen van de trap. Nou, ik weet niet of ik dit nou verder nog voor moet lezen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nou, heel kort even dan, ja. Wacht, heel even jongens, heel even. Want ik wil zelf natuurlijk ook wel weten wat erin staat voordat ze het morgen inlevert. Dat komt... omdat er altijd spullen op de trap liegen. Mama legt altijd alles op de trap. Dat noemt ze opruimen. Ik vind het erg dat mama steeds van de trap valt. Ik wil ook wel eens gewoon waker worden. Andere kinderen worden namelijk waker van de weker. Ik word altijd waker van mama die van de trap valt. Heel, soms... hoor ik haar alleen heel hard vleoken. Vloeken. Dan is ze al gefalen, maar dan heb ik het falen zelf niet gehoord. Maar meestal hoor ik eerst falen en dan pas vleoken. Dan weet ik dat ik uit bed moet komen. Heel soms hoor ik 's morgens niks. Dan denk ik, oh fijn, mama is niet van de trap gefalen. Maar dan heeft ze zich verslappen. Het is wel consequent, nou je zelf. En dan heeft ze opeens zo'n haast dat ik al bijna zeker weet wat er gaat gebeuren. En ja hoor, daar ligt ze weer onderaan de trap te vleoken. Cholera reopt ze dan. En allemaal ziektes uit de middeleeuwen. Wie legt die rotzooi dan ook allemaal op de trap? Maar dat deelt ze zelf. Vroeger viel ik altijd samen met mama van de trap. Nou ja. Het is één keer gebeurd of zoiets, ja. Jongen, jongen, die kinderen hebben fantasie. Soms had ik pijn, maar meestal viel ik gelukkig bovenop mama. Eén keer niet. Theon viel ik bovenop mijn eigen hoofd. Ik zag een tunnel met wit licht aan het eind. Ik dacht, mooi, alles beter dan die trap. Nou ja, ik werd waker in het ziekenhuis naast mama. Ik kon haar niet zien, maar ik hoorde het wel aan haar stem. Ja, dat staat me vaag bij inderdaad, ja. Ja, die kinderen hebben zo vaak in het ziekenhuis gelegen, daar kan ik ook allemaal niet meer bijhouden. Ja, ja. Mama wil steeds verhuizen naar een bungalow. Want in een bungalow zijn geen trapen, zegt mama. Maar hoe moet je dan boven komen, denk ik steeds. En hoe moet ze dan opruimen? En dan verzint ze trouwens heus wel weer wat anders om over te strukkelen. Ik hou heel veel van mama. Mama is een ander woord voor altijd gaat alles mis. Oh. Maar ze doet wel erg haar best. Andere mama's lachen mijn mama wel eens uit. Dat zag ik op het schoolplein toen mama weer eens van haar fiets lazerde. Ze lachte er zelf om, maar ik zag heus wel dat ze eigenlijk pijn had. God, die kinderen hebben echt alles in de gaten. Jongen, jongen. Mama's moeten niet falen met een V. Toch heb ik haar liever dan Karin Bleomen. Die valt wel nooit, maar als die bij ons op bezoek is, weet ze altijd al ons...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Dat is lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

I'd like to bring on a couple of my best friends. Tony Banks.

0: 当绿 live
1: yeah
0: live een lied over schaatsen. Op een ijsbaan schaats men altijd linksom. Niemand weet waarom, dat is zo in de loop der jaren gegroeid. Maar op een ijsbaan schaats men altijd linksom. Nu is er alleen in het dorpje waar mijn vrouw vandaan komt een ijsbaan waar men net de andere kant op schaats. Zo heb ik mijn vrouw ook ontmoet. Nu is er in Friesland een tocht waarbij men nog links, nog rechtom schaats, maar 200 kilometer rechtuit. Dat noemt men de Elfsterentocht. Ik heb daar een lied over en het is natuurlijk in dit genre een open deur dat het succes van een lied afhankelijk is van de gradatie ellende. Zit er te weinig ellende in een lied, dan slaat het niet aan. Zit er daarentegen weer te veel ellende in, dan zegt men, ja, dat vind ik zo'n eigenaardig liedje, dat... Och, mij zegt dat niks. Nou, dat wil ik hier vanavond uitproberen. In het eerste couplet van de Elfsterentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks amusants te beleven. Vervolgens voer ik per couplet de ellende iets op. Net zolang tot ik aan de hand van uw reactie de juiste gradatie heb bepaald. Om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Nu zult u zeggen van, goh, maar wij zijn toch geen songfestivalpubliek? Nu. Nee. Maar het verschil tussen een songfestivalpubliek en een schouwburgpubliek is ook wel niet zo groot. Het belangrijkste verschil is dat een schouwburgpubliek zichzelf hard overschat. Eerste couplet van Elfsterentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks te lachen. Steeds weer als er vorst is, denkt de Fries vorst en controleert het water op de dikte van de korst. Koorts in elf steden, kan de tocht gereden? Het antwoord komt vanzelf, van de Raad van Elf. De Elfstedentocht, zo verknocht aan Berenburg, Berenburg. Zie, dit is echt zo'n couplet waarvan je zegt, ja, wat moet ik daarmee? Daarvoor blijf ik niet uit huis. Voer ik dan vervolgens de ellende iets op. Niet te veel, halftoontje. En waarschijnlijk ook nog niet zodanig dat u zegt, goh, wat heb ik een amusante avond.

Zie je nou wel? Dat verschil tussen het ene publiek en het andere publiek is echt niet zo groot. En nu vermoed ik dus dat dit de juiste gradatie is om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Maar je weet natuurlijk maar nooit, wie weer schuilt er wel een enorme klapper in het werkje. Dus laten wij voor alle zekerheid de ellende nog eenmaal iets opvoeren. Niet te veel, halftoontje, op gevaar af dat u zegt, ja, jammer dat hij dat doet, had van mij niet gehoeven. Maar ja, weet ik dat, houd ik daar rekening mee. Voeren wij dus voor de laatste maal de ellende nog iets op. Oeh, hij heeft er zin in.

is Berenburg. Ja. Dit is dan toch kennelijk al gauw zo'n couplet waarvan je zegt... had van mij niet gehoeven. Zo'n couplet waarvan je al gauw zegt... goh, dat heeft zo'n jongen toch niet nodig. Weet ik dat, houd ik daar rekening mee. Schrijven is schrappen en zo schrijven we dus onze liedjes.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
2: Op de bob.
3: Bob. Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man.

krijg eters vanavond. Ik wist even niet wat ik in huis zou nemen, dus. Ja, mijn dochter is erbij. Dan weet ik wel vaak wat ze lekker vindt, hoor. Zij is dol op die lekkere plumpudding. Maar ja, mijn schoonzoon komt mee. En daar wou ik eigenlijk die dure pudding niet voor nemen. Ja, ze zijn getrouwd, hoor. Dat gaat het mij niet eens, hoor. 5 jaar alweer. Is mijn dochter getrouwd met oortjes. Kijk, nacht, mijn schoonzoon, oortjes. Ja, dan komen we noemen hem oortjes. En dan komt die gozer uit geen oren aan. Ze kapt die op schotels. Echt wel. Echt wel. Zo lopen geen tweede in heel Nederland rond. Zakken schotels. Ik heb ook een zesje iemand op het dak gestaan. Kennen we CNN ontvangen? Ja, ja, hij weet het wel. Iedereen pers hem altijd. Iedereen pers hem. Als die binnenkomt, ook het zijn te roepen we altijd. Ho, ho, stop! Pas op! Dat je de deurposten niet beschadigt. En dan kunnen we zo lachen voor mezelf. Ja. Maar dan komen ze vanavond komen ze eten. En oortjes hebben ouders komen ook even mee, hem ouders dus. Want nee, het komt, we moeten gaan bespreken hoe het verder moet als de baby geboren wordt. Ja, mijn dochter is zwanger. Wendy, 7 maanden is ze al. Vind je niet leuk? Vind je niet enig? Ja, van oortjes. Ja, ik snap wel, daar zit de jeugd. Ik snap het wel, ja, we hadden het zelf ook. Ik had eerst eens geen eens gedacht dat die twee getrouwd zouden blijven. Eerlijk niet. Man, bon je steeds op de huwelijksdag hadden ze nog laaien de bon je. Mijn dochter mocht toen de bruidstaart aansnijden. Maar toen had zij voor de eigen, had zij een ietsje pietje grote stukje als voor oortjes afgesneden. Ja, je moest er een loep bij nemen, hoor, maar... Hij had zijn eigen oploppen binnen voor de verratte stukje taart. Man, die oren vielen zwart van zijn kop af. Voor zijn stukje taart. Daarom, ik ga die pudding terugleggen ook. Hij krijgt hem niet. Ik neem het niet, hè? Ja, ja, het is wel lekker voor Wendy zijn beuk. Hè. Ze moet nog groeien, hè? Ja, maar mijn dochter mag verdorie nog blijven werken. Ook dat arme kind. Ja, de eerste 2 jaar van het huwelijk, want zij moest de meubel afbetalen van Otto. Maar ja, ze had steeds gezegd, ze zei, mama, ze zei, zo gauw als de zooi is afbetaald. Ze zei, dan gooi ik mijn pillenstrip tegen de willigen. Ze zei, dan ga ik aan baby's beginnen. Maar ja, de zooi is afbetaald, maar het jaar erop geen baby toe. Niks, nappe snodder. Het jaar daarna, nog niks. Maar goed, het verbaasde me eigenlijk ook niet erg, hoor, want ja, die oortjes, er zit geen leven in die gooi. Man, er zit geen beweging in dat jong. Wat staan er dat zout van hem, hoor. Had die bakkerman zo'n dakhaas is het ook nog een keer. Had hij een baan aangenomen in de nachtdienst? Als je baby's wil. Wanneer kennen jullie dat rampentampen samen? Als bewakend was die Eppo gaan werken. Ik zeg, wat moet Oortje nou bij de bewaking? Zij kan zijn eigen nog even stoppen voor een inbreker, dat ken je niet. Man, die oren piepen overal tussenuit. Die werpen zulke lellen van schaduw achter zo'n zaklaam s'nachts. Die inbrekers lachen er eigenlijk kapot. Die denken dat Mickey Mouse binnenkomt. Ja, ja, ik dat zeg, dan wordt mijn dochter kwaad. Wat je kwaad, hè? Ze zei, mama, ze doet er niet altijd zo raar over mijn man. Ze zei, doet het juist hartstikke goed met de bevolking. Ze zei, hij had al een medaille gehad van de baas. Zie je nou? Ze hadden beter een oorkonde kunnen geven. Ja, ja. Had de medaille gehad, had inbrekers gegrepen, was op zijn fiets erachteraan gerold. Zie je wel? Ze had die zeker wind mee. Maar goed, zei babytje, wat zat verleden jaar toegang bij ons thuis de telefoon. Hek Wendy aan de lijn. Janke aan de andere kant, als een achterlijke wat. Ik zeg, wat is de wijfie? Ik zeg, is die weg? Ze zei, nee, mama, dat is het niet. Ik zeg, oh. Ze dan moet mama even huilen. Ik zeg, maar wat is er dan aan het handje, wat? Dus ze zei, dat gaat ik niet zeggen door de telefoon, want het is een heel groot opgekrapt verdriet in mijn eigen. Nou, ik schrok mijn eigen uit leplozers. Ik zei, ik kom naar je toe. Ik ben op mijn brammer gesproken, ik heb mijn nachtpannen aan. Ik bij Wendy aan lessen er op die bank te janken als je een wrak houdt. Ik zeg, wat is er dan toch? Nou, toen kwam het eruit te huilen, huilen. Mama, ik wil zo graag een babytje, maar het lukt steeds maar niet. Ze zegt, alles hebben wij al geprobeerd. Ik zeg, alles?
oortjes en alles. De oortjes ook. Oortjes, hè? Ik zeg, ja, schat. Ik zeg, dan zit het er dus niet in. En waar het er niet in zit. Makkelijk, schat. Ik zeg, me er gewoon niet om eigen janken. Ik zeg, het is triest. Ik zeg, me gewoon ons eigen leven niet leggen verhalen hier, hoor. Ik zit er gewoon mijn stapel ondernemen. Ik zeg, mama, god, je meenemen naar het buitenland. Ik zeg, dan gewoon mijn zomer naar de weeshuisjes. Ik zeg, en dan gewoon wij zomer, gewoon wij door baby's aborteren. Ja, ja, want je kent de zat aborteren. Want ze zitten allemaal te wachten op een lieve moeder. Ik zeg, mama, god, met je mee. Want ik denk, dan kan ik er een uitzoeken, want zij heeft geen smaak. Nou, dat ik het zei, wat ze fleurde af. Oh, ze zegt, mama, wat fijn. Ze zit gewoon weer zomaar naar buitenlandse talen, zegt ze. Mooi nogal. Ze nooit een steek willen leren, dan wou ze met mij naar buitenlandse talen is. Ja, natuurlijk, als je een baby hebt, moet je hem kennen verstaan, natuurlijk, hoor. Maar helemaal gelukkig allebei. Enfin, ik tref uit mijn brommetje weer naar huis. Kom ik thuis, alweer die telefoon. Hek oortjes aan de lijn. En het hoor je gelijk aan je hem hebt, hè? Dan hangt er zo'n galm hangt er. En gelijk met zo'n grote waffel tegen mij. Van moeder, wat bemoei je eigen steeds mee? Hij zit te worden geen baby, schapte weer. Hij zei, ik heb dat duizend keer tegen Wendy gezegd, ze is niet in orde. Ze moet eerst eens voor onderzoek naar een goede gynaecoloog. Ik zeg, oh ja. Ik zeg, mijn Wendy mag van jou naar de gynaecoloog. Ik zeg, dan laat jij je geslachtsonderdelen ook maar door de molen halen. Ik zeg, misschien leg het wel aan de piepertje van jou. Hij zei, dat ken je niet, want die doet het fantastisch. Ik zei, dat kan je aan de buitenkant niet zien. Oh, ja, maar we dachten gang voor onderzoek, hoor. Dat wou ze. Maar ja, er komt de grap. Ze is één keer geweest en oortjes moest mee. Dat is de procedure. De man moet mee, oortjes moest ook met de handel op tafel door. Ja, ja, ze willen hem zien, hoor. Ja, nou en af, hoor. En hij werd aan het werk gezet en potjes moest hij vullen, hè. Oh, man, hij is zo druk geweest, hè. Helemaal snipper de ogen opgenomen. Moest hij die potjes weg en brengen naar de bank, was hij naar de verkeerde bank gerold. Hij dacht dat er een potje stond spaar mee bij. Nou, en mijn dochter moest voor onderzoek. Dus dat had 3-4 weken zet het aangemodderd, dat ze allemaal. En ze kwam de uitslag al. En wat was de uitslag? Penis. Peanuts. Niks bijzonder. Ja, heel klein maandje mensen, niks bijzonder. Maar het enige waar ze dan wel zat, ja, mijn dochter had dan vleesboompjes, had ze. Een paar had ze. Maar. Hele kleintjes waren er. Meer struikjes had ze eigenlijk. Maar och man, die arrogante kat van die oortjes, dat hij dat tegen mij kwam zeggen. Hè? En van, oh, heb je het niet gehoord, moeder, hè? Wendy heeft dus vleesboompjes. Is ze, ja, en? Ik zei, dus jij ze er wel ingepland hebben. Ja. Ik zei, dan had je wat vaker moeten schoffelen. Dan kan maar wel los. Ja, maar mijn dochter was een piezang, want die moest er eigenlijk laten kuren telen. Ja, maar dat doen ze snel, hoor. Dat gaat in één wip, hoor. Dat doen ze polioklinisch. Maar toen kwamen ze halen, toen zat ze zo heel witjes op de rand van de bed. Toen zei ze, mama, zes. De dokter had net gezegd, nou heb ik groen licht. Ik denk, oh god, dan heeft ze nog een oogafwijking ook. Maar nee, die arts had gezegd, uitstapleg, staan op groen. Ze kon zo een baby's beginnen, hij zei, het gaat altijd lukken. En als het niet zou lukken, dan kan ze hem bellen. Ja, want ze mag het zelf, mag het eerst thuis met de thermometermethode. Maar als dat niet gang, dan deed die arts het met kunstzinnige inspiratie. Dus, ja. Ja, dan heeft hij weer oortjes happeteen en weer een thermometer lopen kopen. Had hij zo'n ding gekocht voor je oor.
die bozen dezelfde dag al kwijt natuurlijk, dus... Ik zie jou beter een stofmixer kunnen nemen. Vandaag ze zwanger werd, maar ja, oortjes dacht dat die thermometer het werk deed, maar een kort verhaal lang te maken, wat? 6 maanden geleden stond ze bij mijn thuis op de stoep met een grote doos tampoesje. Kappie van oortjes erbovenuit. Hij zei, ha, oma. Ik zei, zijn je lenzen weer troebel? Hij zei, nee, hij zei, je vader niet. Hij zei, we hebben een verrassing. Hij zei, Wendy is zwanger. Man. Ik had hem zo wat gekust. Ik kan me er net in houden. Ik heb mijn dochter een beetje gepakt. Ik heb met dat makkel gedaan door de kamer, joh. Voorzichtig, hè, want anders wat de vreugdeloos. We waren zo gelukkig, hè. Met sjaal aan de koffie en de tampoesjes. Het was feest. Oh, mijn dochter Fraat ging haap natuurlijk. Want die was zo menselijk als een kaart was, hè, hoor. Dus oortjes, frappetee, tampoesje. Ook nog even, daar ben je op. 2 van die rotte poezen in die mik te duwen. Nou, ik ga die pudding terugleggen. Ik ga je hem niet meer wegleggen. Wat? Hoe, hè? Oh, jullie zeggen, je moet de saambaal doordoen voor. Ken die ook eens darmkramp krijgen, ja, ja. Ja, dat heeft mijn dochter ook gehad. Die rijertje gehad. 4 maanden van de zwangerschap. Heel erg die rij. Oh, man, die rij. Maar ja, ze kan het nou gelukkig in de hand houden. Dus, ja. En elke dag ga ik naar Wendy toe, hè. Want ze zit alleen nog wat oortjes leggen op zijn nest. Ja, tuurlijk, die heeft nachtdienst gehad. Hij binnenkomt, zet hij het ook altijd. Moeder, ik ga het even op 1 oor. Zie je, met het andere oor kun jij je toedekken. Oh, dan zitten mijn dochter en ik lekker samen te babbelen over baby's. Of we gaan een beetje winkelen. En van de week. Van de week. Mag ik met Wendy mee naar de gynaecoloog? Hebben ze een echootje gemaakt van dat babytje? Oh, zo schattig. Oh. Dat had ze vroeger niet. Maar dan gaan ze met de staafje tegenwoordig op Wendy's buik. En je kijkt naar de televisie en dan zie je zwemmen zo allemaal. Prachtig, prachtig. Ja, die arts die zei je toch. Helemaal ontroerd. Ja, maar kijk eens, leuk. Ik heb precies zien het heb de vuistjes. Naast het hoofdje. Hij zei, ik kan het misschien nog scherper krijgen. Ik zei, nee. Oh, ah, mijn dochter vindt het prachtig allemaal. En alles wil ze weten van mama. Zij is voor een bevalling. Vroeg ze dan. Ze van nee, maatje, was een makkie. Zeg, ik ga toch niet zeggen dat ik van de pijn het leggen cremeren. Dat zeg je toch niet? Nee, maar oortjes. Hen moeder het te bang lopen maken, de trage wijf. Die gaat tegen Wendy lopen vertellen van de week dat oortjes vroeger zo'n zware bevaling was geweest. Ja, oh, die kon er niet uit. Nee. Nee. 28 centimeter kortsluiting uit. En dan bleef die haken, die gek. Ze hebben die moeder helemaal vacuüm gezogen. Maar ik zeg wel eens, Wendy kan Hullies familie wel. Want god toch, het zijn enorm in het andere oor uit bij de hond. Ze leeft gewoon op een roze wolk. Want hij binnenkomt, ze maar te breien. Weet je, treutjes, sokjes, mutsie. Zo, met een mutsie kun je beter even wachten, schat. Zo, of je moet 2 dezelfde breien. Eens eten met Sjalen, want we moeten de laatste dingen bespreken voor tatenvruchtwaterbreek. Dus
Ja, want dat babytje moet nog een naam hebben, dus... en hij wel weer Bonje, want dat oortjes willen weer dat het naar hem vader of hem moeder wordt vernoemd. Maar zijn vader heet Vladimir. En dan wordt het te duur toch, Flappy. Ja, dat is toch zielig? Dan wordt je kind gepest. Maar oh, ik heb eens je maag gekomen eten, want het hoeft niet veel te kosten. We zijn toch vegetatie dat thuis, dus... ja, samen vegetatie bij oortjes. Het heen met je leu met je oren, hè? Vreet alleen sla en wortelen. Ik zit tegen mijn man, ik zeg, ik zet geen verse bloemen neer op tafel. Ja, anders denken ze nog dat dat een toetje is, maar... Ha, ik stop met te lullen, hoor, maar dat doe ik altijd in de supermarkt. En ik kan mijn thuismak nog koken. Huis vol me, ik douw het toch in de magenetrom, hoor. Heb je toch makkelijk zaad, hoor, joh. En dat komt vanavond goed uit, naar de aard van het feestje. Koken met kunstmatige inspiratie.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: niets anders. Mix 24.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Zo. Bedank eerst maar even allemaal jezelf. Dat je de moeite hebt gedaan om hier vandaag naartoe te komen. Namaste. En jij ook namaste. En jij ook kei namaste. Dat je bent gekomen naar onze cursus Mindlessness. Mindlessness, even voor de nieuwelingen. De meeste mensen kennen wel mindfulness, hè? Van de rozijn. Dat je de rozijn niet zomaar in één keer mag doorslikken. Maar je moet eerst gaan kijken naar de rozijn. Ruiken aan de rozijn. De rozijn in je mond nemen, maar niet gelijk doorslikken. Eerst hoe de textuur van de rozijn mindful ervaren. Totdat je elke ribbel met je tong hebt gevoeld en niet anders kan dan hem associëren met je oma die te lang in bad heeft gezeten. En pas dan de rozijn langzaam doorslikken. Ik zeg waarom? Het is een rozijn. Die moet je alleen langzaam doorslikken als die met 6000 andere vriendjes in een fles zit waarop staat Chardonnay. Zo zijn er ook cursussen voor mindfulle seks. Tantra seks, sommige mensen kennen het misschien wel. Komt er eigenlijk op neer dat je de hele avond tegen elkaar op ligt te rijden. Maar je mag niet klaarkomen. Ik zeg waarom. Waarom zou je in de Thalys stappen, hulde en rijden naar Parijs en dan vlak voor Gare du Nord zeggen nee, ik ga terug. Het leven is niet gemaakt om helemaal mindful mee te maken, hoor. Je gaat er niet mindful in de file staan. Dat je gaat denken, oh, wacht even. Laat ik eens even helemaal in het hier en nu. Dit moment even echt goed op me door laten dringen. Eens even kijken, waar exact bevind ik me eigenlijk in de kosmos? Waar is thans mijn kleine zaad uit Gods hand gevallen? Bij hectometerpaal. En nou dat ik er zo mindful mee bezig ben, kom ik ineens ook tot heel andere inzichten in de file. Zoals bijvoorbeeld, wat een prachtige snelwegen heeft mijn land eigenlijk, zeg. En wat fijn dat ik er zo langzaam overheen ga. Dan kan ik er nog meer van genieten. Dat is toch niet te doen? Je kan toch niet mindful je dagelijkse boodschappen gaan doen? Dan komt er namelijk een moment dat je dus bewust wordt van ik sta hier dus daadwerkelijk bij de diervriendelijke slager. Dat wil zeggen dat al het vlees wat ik hier in de vitrine voor me zie afkomstig is van dieren die uit eigener beweging naar de slager zijn gegaan en hebben gezegd, slager, ik zie het niet meer zitten. Alsjeblieft, slager, wees zo vriendelijk. Maak me kapot. Dat is er niet te doen. Dit leven is niet gemaakt om helemaal bewust mee te maken. Daarvoor is er ook gewoon te veel aan de hand, weet je. Je hebt Parijs en Brussel en Syrië en Lesbos en Gaza en Dave Roelvink. Het is gewoon te veel. En daarom zeg ik mindlessness, dat is het antwoord. Je kan morgen al beginnen met hele kleine oefeningen in mindlessness implementeren in jouw dagelijks leven. Vanaf morgen lees jij mindless de krant. Alleen de strips. Vanaf morgen kijk jij mindless het journaal. Alleen het weer. Vanaf morgen heb jij mindless intermenselijk contact. Zijn er problemen, zijn er moeilijke gevoelens of gedachten? Niet over praten, eerst een pils. En waar je dan voor staat van bewustzijn bereikt. Dat is heel bijzonder. Ik moet eerlijk zeggen, niet iedereen kan het. Niet iedereen heeft aanleg voor mindlessness. Gek genoeg vind je toch het grootste talent voor mindlessness eigenlijk in één epicentrum geografisch op de wereld. En dat is toch in Brabant. Wat daar wordt gepresteerd op het gebied van mindlessness, dat is ongekend. Ik heb het een keer meegemaakt. Ik was een keer op een excursie, hè? Een mindless walvis-excursie. En op een gegeven moment krijg je dan natuurlijk een keer een walvis voor de boeg. En dan wil je gaan determineren. En dan wil je weten, van, is dit een bultrug? Of is dit een blauwe vinvis? Of is dit een orka? En de mindless Brabander, die kan dat dan determineren. Puur op de kracht van mindlessness. Door het aan de walvis zelf te vragen. In zijn eigen taal. De mindless Brabander kijkt dan de walvis aan en vraagt gewoon: van wie zijn jij daarin? En de walvis begrijpt dat. Niet iedereen kan het. Ik had laatste meneer, die wou zo graag helemaal mindless worden. Hij zegt, ik laat alles los. Ik zei, nou, dat is goed. Hij liet zelfs een wind. Hij liet alles los. Maar op een gegeven moment zei hij toch, mevrouw, ik heb een gedachte. Ik zei, laat los! Hij zei, nee, ik kan de gedachte niet loslaten. Want de gedachte, laat mij niet los. Dat je de wereld wel kan willen buitensluiten. Maar dat gaat toch niet? Want je zit er toch zeker zelf in? Suiker kan de cake wel willen buitensluiten, maar dat gaat toch niet, want suiker zit toch zeker zelf in de cake? Ik begreep het ook niet gelijk helemaal. Maar je zei, ja, je kan wel denken van, ah, ik ga de wereld buitensluiten en die engers van IS, die wil ik niet zien op een televisiescherm. Maar dan zie je ze straks door je eigen keukenraam, door je eigen straat. En dan kom je er niet meer van, wie zit jij erin, hè?
1: Surdezem. En toen kwam ze zo aanlopen zo. Zei zo, nou, je schrijft surdezem, maar je spreekt het uit als surdezem.

heb vorig jaar een hond doodgereden. Dat, ja, of hond, een hondje. Het, ja. Niet dat dat het minder erg maakt. Nee, nee, nou, het is een... Ja, nee, ik heb hier een vraag over. Dus ik laat het even kort vertellen wat er gebeurde. Ik heb... het is echt gebeurd. Het was vorig jaar, het was in de eerste coronagolf. Het was echt april 2020, zo'n andere tijd dan nu. Nu is het echt, nu is het anders, weet je wel. Nu is het van, doet jouw QR-code het al, dan kunnen we naar Marbella, zeg maar. Toen was het echt, iedereen vond alles eng. Alles uit China was eng. We wisten niks. Als er een vriend terugkwam van wintersport in Noord-Italië, moest hij een week in de schuur staan. Dat soort shit. Iedereen was ook viroloog. Iedereen had er verstand van. Weet je wel, dat je zelfs de groenteboer zich hardop hoorde afvragen waarom het RIVM niet gewoon de lijn van de WHO volgde. Want dat deed CDC ook, volgens dokter Fauci, dat je denkt, wat de fuck geeft die tomaten nou maar hier, Jean-Luc, zeg maar die periode. En wat er gebeurde was, bij ons op de redactie van mijn televisieprogramma was ook alles anders, want de helft van de redactie die moest thuis gaan werken, dus we waren nog met een klein clubje. We mochten niet meer opnemen in de studio, we moesten in een soort gek bunkertje gaan zitten en we hadden geen publiek dat lekker lacht om de grapjes. Beetje zoals vanavond. Van mij. En wat er gebeurde was, ik reed naar huis. Vanaf de redactie reed ik naar huis. In de auto. En dan moet ik bij zeggen, dat is de auto van mijn vriendin. Zij wil eigenlijk graag een nieuwe auto. Maar ik vind het onzin. Ik rijd er heel graag in. Het is een prima auto. Hij rijdt lekker. Hij gaat maar niet stuk. Het is een mooie auto. Het is echt prima. Maar zij zegt, ik wil gewoon graag een nieuwe auto. Soms zegt ze ook, weet je, dan rijd ik gewoon achteruit tegen een paaltje aan. Maar dan gaat die auto zo van, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. En dan vindt ze het zielig, doet ze het toch weer niet. Dus dat is de context. Ik zit in haar auto en ik rij van de redactie naar huis in Amsterdam. En ik rij over het Museumplein. Of nou, ik rij langs het Museumplein. Dus niet dat ik over het gras mag, zo zeg maar. Nee, langs het Museumplein en daar tussen twee geparkeerde auto's in komt ineens een heel klein zwart hondje zo de weg op gerend. En ik probeer nog te remmen, maar ik voel het is te laat. Ik rijd er tegenaan, zo overheen. En ja, een paar meter verderop sta ik stil. En het echt gebeurt. En ik weet niet meer zo goed wat ik dacht. Ik weet nog wel wat ik zei. Want ik zei, hé, dat is niet de bedoeling. Wat heel raar is. Want tuurlijk, het is niet de bedoeling om over een hondje heen te rijden. Maar als er nou een moment is om even niet licht ironisch over de wereld te gaan doen, is het wel als je over een hondje heen rijdt. Maar blijkbaar is dat hoe ik dingen verwerk. Ik wist het ook niet. Ik deed er nog net geen stemmetje bij. Zul je zien, als ik ooit een keer over een familielid heen rijd, dan zeg ik, hé, dat komt slecht uit. Zeg nou ja. Heel raar. Maar ik doe de autodeur open en lopen. En ik vind het echt verschrikkelijk. Daar moet ik echt bij zeggen. Ik hou heel erg van honden. Vroeger hadden we thuis. Hier in Groningen hadden we altijd honden. Ik ben opgevoed door Golden. Nee, ik ben niet opgevoed door Golden. Opgegroeid met Golden Retrievers. We hadden altijd honden. Dus ik vond het echt verschrikkelijk. En ik ren natuurlijk snel naar het hondje toe. En het hondje dat ligt daar in een plasje bloed zo heel snel te ademen. Zo. En ik zie jou kijken van, ik dacht dat het een comedy show zou worden. Zo, ja. Ik rouw ook niet voor de lol een hondje dood, hè? Volgende keer ligt er weer een clown op de motorkap. Maar nu was het een hondje. En het was een hondje, zeg maar, zo, iets van zo en zo. Althans, op dat moment was het... Ja. En ik weet niet zo heel veel van hondjes. Maar ik bedoel, wij hadden vroeger altijd Golden Retrievers. Maar alles wat ik van hondjes weet, dat weet ik van Caesar Milan. Kennen jullie die? Ja? Caesar Milan? Weet je ook nog regel 1 van Caesar Milan? The Dog Whisperer. Volgens mij is het iets met dominance. Laten zien wie de baas is. Ja, nou, ik dacht, dat heb ik met die auto wel een beetje bewezen. Maar ik dacht, ik kan nu moeilijk tegen dat hondje nu brullen, zo opstaan. Dus ik kniel bij dat hondje neer en ik aai hem zo over zijn bolletje. En ik fluister in zijn oortjes, ik ben de baas. En op dat moment komt er een man de weg opgerend. En het is nogmaals echt gebeurd. Een man komt de weg opgerend. Het was een hele grote man. Een hele forse, dikke man met een soort leren jas aan met gaten erin. En schoenen die heel versleten waren. En hij had een soort rood, gebruind, gebrand gezicht. En die kwam de weg opgerend en die riep, dokter, dokter. Dus ik dacht, als jij een dokter bent, ben ik wel Wopke Hoekstra, vriend. Maar ik dacht, oh, nee, hij denkt natuurlijk dat ik de dokter ben. Dus ik zo, no, no, not the doctor. No, I was over the dog. So, it's me, it's my vehicle. Well, it's my girlfriend's vehicle. But anyway, so me over the dog. En hij zegt, no, it's my dog. I'm the boss. En ik zei, ja, dat heb ik ook al geprobeerd, maar dat werkt niet. En die man die gaat zitten bij dat hondje en die legt dat hondje in die jas. En ik zeg, sir, why didn't you have it on a leash? It's in the middle of the city. En hij kijkt naar mij en hij zegt, sorry, no English, no Dutch, Romania.
En die man zit daar, die Roemeen zit daar met dat hondje. En ik denk, ja, hij heeft wel gelijk. We moeten iets, een dokter of zo, iets doen. Want ik bedoel, bij mensen weet ik het, dan bel je 112. Maar bij dieren, ik had het niet praat. Ik weet niet, weten jullie wat je dan moet bellen bij dieren? 114, ja. 114, red een dier. Ja, dat is de slogan. Je hebt ook nog 115, red een wijf. Dat is, ja. 115, welk wijf mag ik voor u redden? Ja, toch weer de vriendin van Leeuw Kleine. Oké, we komen eraan.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
3: Op de bob.
4: Bob. Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man.

Okay, bye.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24.

heb ik even, jullie hebben een tijdje niet gezien. Daarom ben ik een tijdje musical gaan doen. De musical Vamos. Heeft iemand Vamos misschien gezien? Iemand Vamos, ja? Dankjewel, hartstikke leuk. Ik zal het nooit meer doen, dat is het enige. Nee, maar ik... Ik heb genoten, maar vooral van mijn collega's. Jonge mensen om je heen, zo'n hok vol. Dan zat ik in die kleedkamer zo te genieten van die jonge meiden, 21, 25 jaar. En me kletsen over dat leven. En het enige wat ik deed was mijn tanden poetsen en erbij blijven. Met zo'n oor op die tafel. Ik denk, ik ben er niet lul lekker verder. Maar ja, dan was het ene keer weer allemaal heel geweldig. Oh, wat is er, wat is er? Ik ook kijken. Hadden ze op Tinder weer een nieuwe vlam gevonden. Moet je kijken, dit is mijn nieuwe verkering. Ik denk, wat een onbetrouwbare kop. Maar goed, ik zeg niks. Het kan. Bemoei me er niet mee. 3 weken later, wat is er? Ja, het lijkt een onbetrouwbare hufter. Ik denk, ja, precies. Nou ja, maar, ja. Ik had schone tanden aan het eind van het seizoen, joh. Niet normaal. En als hun haar niet goed zat, bad hair day. Nou, ze stonden al klaar met de mes om die polsen door te snijden. Kijk, het is maar haar, houd toch op, het is heel belangrijk. Boeien. Maar ze hadden het ook over dingen die ze nooit met je moeder of met je weet ik van, die deelden ze met elkaar. En ik had zo'n oor op die tafel, hè. Hadden ze het over hun seksleven. Ik denk, oh, wacht. Maar ze hadden het over dingen dat ik dacht, holy fuck, die ene tegen die andere, terwijl ze mascara zo aan het doen was. Ja, oh, ik heb van de week weer zo heerlijk anaal geneukt. Oh, zo heerlijk. Oh, anaal, ik dacht, jezus. En die andere helemaal niet van, die andere vind je, oh ja, oh, dat vind ik ook zo heerlijk, anaal dit en anaal dat. En ik denk, ik ga het wel even. Ja. En toen hadden ze een heel gesprek waarom ze anaal zo... Ja, luister, ik schrik van het woord. U ook, want u valt stil. Kijk, beffen en pijpen, daar kunnen we toch niet moeilijk meer over doen, toch? Wij zijn van de generatie dat beffen en pijpen hoort erbij. Ja, mijn moeder zei, nou kind, ik ben nooit gebeft. Nou, zei mijn vader, of jij mij gepijpt, dat deden ze niet. Of ze zeiden dat ze het niet deden, maar... De 85-plusje, dat was terwijl wij beffen en pijpen, ja, dat stond in alle... Dan kan je gewoon bij de bakker bestellen, 2 gesneden bef, dat doen we niet moeilijk over, ja. U zit nou ook niet allemaal zo, maar met het woord anaal hoorde ik echt zo bof. Maar die meiden echt zo, nou ja, oh, lekker anaal. En toen zeiden ze, en ik denk, ja, nee, ik denk, ja, ja, ik kon me er niet mee bemoeien natuurlijk. Toen zei ze, ja, maar het is zo'n emanciperend gevoel, want we voelen aan de achterkant, man en vrouw, allebei hetzelfde. Ik denk, ja. En toen dacht ik, dat is ook zo. Die voorkant is een gedoe, die voorkant is verschillend. We doen maar wat, toch? Ik heb werkelijk geen idee, als ik er bij u aan zit of bij u, wat ik sta te doen eigenlijk. Ja. Dus ik let wel op of het goed gaat, dat doe ik niet. Maar ik heb geen idee wat ik eigenlijk aan het doen ben, zal ik maar zeggen. Maar ja, als hij het goed vindt, vind ik het ook best. Dus, ja. Dus ik ben even zo bezig. Maar het slaat nog niet erg aan. Hij blijft nog over voetballen praten en zo. En klimaatverdrag en zo. Ik denk, nou verdomme nog, ik ben toch bezig. Maar op een gegeven moment wordt hij stiller en dan hoor ik... Als hij gaat doen, moet je gelijk dit gaan doen. Ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom, maar dat helpt. Goed. En dan gaat en wordt er. Dan moet je tempo opvoeren als je. En als hij gelovig wordt, als je hoort, oh god. Dat ding heeft zo'n doppie erop, zo'n beetje zo'n doppie. En daar zit zo'n randje. Als hij gelovig wordt, moet je op dat randje letten. En dan moet je op dat randje. En joehoe! Nou, dat.

Ik ben altijd blij als het gelukt is. Maar ja, hij doet ook maar wat, want hij heeft ook geen idee. Dus een tijdje terug was hij met drie vingers bezig. Verdomme, wat ben je allemaal aan het doen? Drie vingers, ja, hij zegt, dat had hij ergens gelezen. Ik schouw er eens mee op, dat vind ik helemaal niks. Nou, hij weer met twee vingers verder. Ik denk, nou, beter. Maar ja, dan ben je nog een tijdje zagrijnig en gedonder met die drie vingers. En zo, nou ja, goed. Maar op een gegeven moment heeft hij de smaak te pakken en dat je denkt... En hij weet als ik ga doen, dat hij even dit erbij moet gaan doen. Dan zal hij zeggen...

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
7: Mij niet appen.
8: Mij niet appen.
9: Hey, waar blijft Gio?
10: Mij niet appen.
11: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

En toen zei mijn tante, zei, maar het geloof is uit de kas. Er wordt niet meer geloofd. En dat is natuurlijk niet waar. Kijk, het geloof van mijn tante, dat is uit de kas. Maar in die kas werken alleen maar van die illegale moslims. En daar kan je een hoop over zeggen. En dat doen we lekker niet. Want ik moet straks nog even op de fiets naar het hotel. En, ik ben niet de helft die zegt, schrijf het maar op hun buik, zal ik het zo zeggen. Nou ja, er is wel iets veranderd natuurlijk. Hè? U zit dan lekker in het donker over het huis. Even kijken wat Joep over de moslims gaat zeggen. En maandag op je werk, ja, wij waren erbij. Ja. Er is natuurlijk toch iets veranderd. Er is een andere sfeer gekomen. Bij ons, waar ik woon, in Amsterdam ook. Ik bedoel, 2 januari, Marokkaanse krantenjongen kwam. Gelukkig nieuwjaar. Ik zeg, is 200 euro genoeg, jongen? Maar er is natuurlijk iets veranderd. Er is geen humor meer. Niemand durft meer. Een paar jaar geleden, ik liep met mijn oude tante de kas binnen. Toen waren die jongens met z'n allen zo aan het bidden. Ik zei mijn tante, nou, dat is wel een hele nieuwe manier van plukken, hè, jongens. Niks aan de hand. Maar toen wisten we nog niet dat de islam volksgodsdienst nummer 1 zou worden. Want er is natuurlijk toch iets aan de hand. Het is toch een ander sfeertje. Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Ik bedoel, het is een ander geloof. We zijn er nu pas achter dat we toch een soort tweede staphorst hebben binnengegaan. Ja. Het zijn allemaal hele grote gezinnen. Dat moet ook wel, want er vallen er altijd een paar af door de eervraag, zal ik maar zeggen. En het grapje blijft binnen de Groningse Schouwburg. Anders kunnen ze weer gaan verbouwen. En er is al een kunstenaar die de kleur van deze blouse bepaald heeft. Maar ja. Nee, maar goed, het is natuurlijk toch een ander sfeertje. Het is een ander sfeertje, absoluut anders. Ik bedoel, het is een ander geloof. Die meisjes met die hoofddoeken, homo's worden uitgescholden. De corrigerende pik richting de vrouw is weer toegestaan. Ja, het is niet allemaal slecht, maar het is toch even... Maar het zal niet lang meer duren of er komt nog een discussie in de Tweede Kamer of de vrouwenbesnijdenis wel of niet in het ziekenfondspakket moet. En dan worden de particulieren wel verdoofd, weet je, dat. Ja. Hoofddoekje voor het bloeden, weet je, het zijn natuurlijk toch dingen. Het wordt de knok. Met de islam is dat het knok. Of het nou in Israël is, of in Palestina, of in Pakistan, of in Afghanistan, het is altijd knok. Ik vraag me af hoe de goden daar naar kijken. De goden, kun je dat weten, zitten bij elkaar in één hemel. Die zaten vroeger verdeeld over allerlei hemels. Maar toen is McKinsey gekomen en zei, jongens, dat kan heel veel goedkoper. En tegenwoordig zitten de goden bij elkaar in een skybox. Dat is zo. Nou, dan geloof je het niet. En die goden die kijken naar beneden. En die goden die zien hoe al die gelovigen met elkaar lopen te klootzakken. Die gelovigen hebben allemaal een boekje met de waarheid bij zich. De Bijbel of de Koran of Pinkeltje. Maakt allemaal niet uit. En die worden weer opgehitst door hun leiders. Door de ayatollahs. Door de imams. Maar ook door die wanstaltige Amerikaanse televisiedominees. Maar ook door, hoe heet die gozer, die eetverspreider uit Rome. Weet je, het zijn er toch... Die niet? Nou, doen we die weg. Zo lang gaat het grapje niet meer mee, hoor. Dus, Ja, ik ben zelf niet zo gelovig, maar wie heeft nou toch verzonnen dat die lieve paus zo lang door moet werken, zeg? Heb je hem zien lezen met kerst? Zo. Nee, dat ging niet echt lekker, nee. Maar dit soort varilux glazen zijn er ook nog niet, hoor. Hij werd eind januari in het ziekenhuis opgenomen, toen lag hij nog te lezen. Toen was hij bij de thee van Thailand. Bedankt voor die water. Dat is goed voor die bloemen. Heb je die arme paus wel zien lopen, man? Het is net op zijn Duracell-batterijen of zo. Het enige wat hij nog kan, een beetje naar zijn eigen lul staren. Zo. Nooit gebruikt.

0: upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of ze alles had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
3: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op nee tegen vapen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Je moet gaan liggen. Nee, niet hier in het opvangcentrum. Niet hier. Verplichte inburgeringscursus. Constantin Linescu. Oh, schatje. I arrange that for you. I arrange that. I arrange, I promise. I know the wethouder. Donnie Zwezerik. He's the brother of the butcher. Dames, ik ga eventjes twee dingen op internet doen. Even elektra betalen. En het meisje helpen bij de inburgeringscursus. Want dus ik heb er twee uur aflopen, zei ik. Ik moet elkaar ook een beetje helpen. Dus ik ben even aan het werk. Sorry dat het nou even moet gebeuren. Mag ik best even kijken. Maar dan proberen.
1: Hé, hey, hé, hey, hé. Hey. Niet happen naar de baas.
0: Wat een rare man. Essent, ja, heb ze oké. Okay. Gebruikersnaam, heroïne. Vergeet je nooit meer. Pincode 384411. Dat is de leeftijd van mijn oma. Keer de lengte van de Lange Jan op de Efteling. Gedeeld door het aantal zegenzekerheid bij 50 euro boodschappen bij de Jumbo. Ja, ik heb altijd een ezelsbruggetje nodig. Betalen, ja. Ha, ha, ha. Ha, ja, moment hoor, doe maar maar. Inburgeringscursus. Roemenië, Nederland, Nederland, Roemenië. Fuck, Turing, Tokkie, zeg hé. Hey. Politiek, Nederlandse literatuur, economie, algemene geschiedenis. Zullen we algemene geschiedenis doen? Ja, Ben, laten we dat doen. Waarom? Weten wij ook niet. Dank je wel. Vragen beantwoorden, algemene geschiedenis, ja. Vragen opvragen, ja. Moeilijk. Moet even met z'n allen doen. Moet allemaal even helpen, jongens. Als je wat weet, kom dan hier. We beginnen bovenaan. Wie was Michiel de Ruiter? Man van Ankie van Grunsven. Waarom werd Willem van Oranje vermoord? Hij miste een penalty.
2: Het is zo makkelijk.
0: De slag bij Nieuwpoort was in orde. Kun je nooit fout rekenen? Nooit hoor. Wat betekenden de letters VOC? Verzopen op camping. Wie schilderde de nachtwacht? Een blinde.
2: Hatsipoetje, au, au, mijn oor.
0: Waarin ontvlucht Hugo de Groot in 1680 Slot Loevestein? Ik herhaal. Waarin ontvlucht Hugo de Groot in 1680 Slot Loevestein? In een Volvo XC90. Ja, als past die kist er niet in. Oh, dat was een eerste denken. Foei, wie doe ik met de meisje? Wie waren de remonstranten? Oh, wat is dat ook alweer? Wie waren de remonstranten? Demonstranten die achteruit liepen? Wie noemde men de zonnekoning? Dries Roelvink. Oei, nou zitten alle lettertjes in de hoek. Oh, dat kan allemaal die gekke beurt. Au, au, die maak ik nou ja. Wat kenmerkte de bronstijd? Neuken. Dit is voor de ouderen. Ik zag een paar oudere mensen in de zaal. De oudere mensen weten dit. Wanneer regeerde Wilhelmina? Dus wanneer regeerde Wilhelmina? Als ze nuchter was. Die zoop. Oh, als een godgieter. Echt waar. Een krachtige vrouw, maar zuipen. Oh, samen met die prins Hendrik. Om, bom, bom, bom, bom. Die had ook allebei een kegel. Daarom hebben ze later die Wilhelmina pepermunt uitgevonden. Wat weet jij? Ja, wist je niet, hè? Maar nu wel, want ik wist het. Dit is ook een rare vraag. Wat waren de hunnebedden eigenlijk? Dus wat waren de hunnebedden eigenlijk? De hunnebedden waren eigenlijk onze bedden. Ho, ik krijg opeens andere letters. Ho, ik krijg andere letters. Hier, de P is opeens M, de M is een P. Oh, Verenigde Staten, Nederlands, Nederlands, Verenigde Staten. Amerika, de P, ook een P en geen M. Je zegt dan potatoes en geen matetos. We eten vandaag matetos met jus, dat is ook formaal. Opslaan als. Als ik zin heb! Printen, ja. En waar komt dan het papiertje uit? Zoek de geselecteerde printer. Ik zoek de geselecteerde printer. Als jullie even printer selecteren, ga ik hem zoeken. Ga 5 man naar de koelkast erbij ze. Er zou hier een printer staan. Ik ga me op het moment niet vertellen dat op een gegeven moment de printjes uit de koelkast. Het wordt nog steeds gekker. Wat heb je hier nou aan? Heb ik dit verbonden? Heb ik dat niet? Zeg jij? Ah, hou eens op zeg. Hoe jij houdt, man. En nog heel veel aan de leiding.

0: Slim.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers, mensen zoals jij, de mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.